0: andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding.
1: Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde president zijn parlement.

0: presidentsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk.
1: In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanst op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westen.

nooit van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en ledenwerven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde president- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde is volgens de wet niet toegestaan. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noesklaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. De zware onweersbuien trekken langzaam het land uit. Code oranje is niet langer van kracht in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft gelden voor aanhoudende hitte en in Limburg voor mogelijke buien. Het noodweer heeft inmiddels het land verlaten.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Nieuws, sport en muziek.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noes Klaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Zonnepaneel-eigenaren moeten zich vanaf 2027 beter organiseren met hun opgewekte elektriciteit. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, waardoor eigen gebruik voordeliger wordt dan teruglevering. Direct verbruiken levert meer op, omdat stroom van het net duurder is dan de vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen, als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gemeld.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.

Enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland, met veel schade en branden door blikseminslag. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een woningbrand. In Eindhoven veroorzaakten windstoten schade aan een molen. Meldkamers waren overbelast door vele meldingen. In Venezuela is woensdag opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op Iraanse doelen als reactie op een droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, een hele goede morgen en slammet paggie luisteraars. Op deze snikhete zondagmorgen, 28 juli. Natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahati Apeldoorn. En ja, we weten het zo langzamerhand. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahati u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. Met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahati, een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb weer hele mooie verhalen, actualiteiten, nieuws over binnen- en buitenland, agendapuntjes, een boekbespreking, mooie gedichten en spreuken en natuurlijk een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen Country, Indorok, Indonesisch, maar ook Melux. Nou, en ik wens u natuurlijk 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker, Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabelink. Is weer terug van vakantie, Jan. Jullie zijn weer terug en jullie hadden het snikheet gehad. Ja, je bent weer blij terug te zijn, hè? Ja, ja, zei Jan. Maar goed, en je hebt goed voor mij gezorgd, Jan. Want het is hier heerlijk cool, hè? De airco heb je aangemaakt. Heerlijk. Dus het is lekker vertoeven hier in de studio. Goed, en we zitten natuurlijk, luisteraars, midden in het tropisch klimaat, hè? En na morgen zullen wij het, hoorde ik, wat minder warm krijgen. En deze extreme warmte is natuurlijk niets voor ons, want wij houden meer van de winter. Ja, toch, Jan? Grapje, grapje. Nou, maar de normale temperaturen die komen eraan en daar houden wij ons natuurlijk maar aan vast, hè? En met een vrolijk Meluks liedje open ik deze zondagmorgen uw programma Radio Mariahati met het lied Marie Thomas. Welkom allemaal en een hele goede morgen.

lekker wakker worden. Ik is gewoon lekker meezingen met Maritoma. Host die bent, onze Melukse band. En het is lekker wakker worden natuurlijk hier bij Radio Marihatti op deze tropische zondagmorgen. Ik kreeg een appje van onze Peter Hübner. Goedemorgen, lieve Peet. Nou, vandaag, luisteraars, van 11 tot 6 uur... is

Is er een Pasarmalam Kecil, een exotische Pasarmalam Kecil in Os. Vierde editie. En zij verwelkomen jullie graag in het Barbara Park. Ondanks de warme weersverwachting is het park dankzij de vele bomen en schaduw een heerlijke plek om te genieten. Ja, dus gauw inpakken, hè? Apeldoorn, schouw richting Os, hartstikke leuk. Om het voor iedereen zo comfortabel mogelijk te maken, heeft de organisatie extra maatregelen getroffen. Je krijgt gratis water, misschien ook gratis cendol, ik weet het niet. Gratis zonnebrand beschikbaar, extra parasols voor meer schaduw. En hun advies, kleed je lekker luchtig aan. Een lekker bikinietje of badpak, mag ook. Maak je niet te druk en geniet van een gezellige dag. Vol sfeer, lekker eten, muziek en gezelligheid. En natuurlijk houden wij de weersverwachting nauwlettend in de gaten. Nou, en zo, ze zeggen ook, hè, organisatie tot vanmiddag op de Pasarmalam Kecil in Os. Presentatie, onze Peter Hübner, organisatie Bianca. Bianca Lammerts. Nou, hartstikke leuk. Danny Everett is er ook, zie ik, met Indo Dreams Music. Een heel programma. Even kijken, luisteraars. Alles gaat zo snel. Terry White Band treedt op. Stanley Mitchell, dansgroep Orchidee. Diana Monoarva, Danny Everett. Nou, enzovoort. En zo hartstikke leuk om deze tropische dag gezellig richting Os te gaan en genieten van deze Pasarmalam Kecil. Heel veel succes, Peter. En we gaan nog even de potje doen. Laat me horen, Jan. Nou ja, natuurlijk. Lekker wakker worden op deze zondagmorgen. Hier bij Radio Marihatti. Iedere zondagmorgen. En dit is Koepoe Koepoe.

Menchari makan, ja, ja. En ja, net zei Jan tegen mij, de pocho pocho, Lenny. Ik zei, ja, Jan, dat is de pocho pocho. Andere keer ga ik jou dat leren. Vond hij zo leuk. Nou, even een klein gedichtje. Alles gaat over, alles gaat voorbij. Dus leef je leven, maar wees vooral blij. Zeur niet, veroordeel niet, wees niet kwaad. Leef het leven, dat is waar het om gaat. Nou, hoe mooi is dit? Zal ik het nog een keer herhalen? Ja, oké. Okay. Alles gaat over, alles gaat voorbij. Dus leef je leven, maar wees vooral blij. Dus zeur niet, veroordeel niet, wees niet kwaad. Leef het leven, dat is waar het om gaat. Helemaal, helemaal goed. Nou, helaas, vorige week waar was ik er niet, hè? Geen Marihatti, helaas, ja. Dus kon ik de papa's niet in het zonnetje zetten, hè? Want vorige week was het papadag, vaderdag. Maar goed, en daarom, lieve, lieve papa's, speciaal voor jullie zingt onze Danny Everett het bekende lied. Laat maar horen, jong. Papa was een poorman. Ja, ja, Danny Everett. Voor alle papa's. Alsnog gefeliciteerd. Jan, jij trouwens ook. Je bent ook papa. Ja, toch? Geniet ervan.

Ja, weer. Wat een gezelligheid bij Radio Mariahati. Speciaal voor alle papa's. Deze zondagmorgen hier bij Radio Mariahati. En dan heb ik even een heel mooi boek voor u. En dat heet Palla. Palla, de vele gezichten van de nootmuskaat. Nootmuskaat heet in het Indonesisch Palla. Hè? Dus de vele gezichten van de nootmuskaat. Want ook de Molukken. Ook de Molukken ontsnappen niet aan klimaatveranderingen, natuurrampen. Dit heeft effect op het bestaansrecht van de boeren. Natuurlijk ook hier bij ons. Fotograaf Rickert Harrink en publicist-journalist Victor Jozef bezochten 9 eilanden op de Molukken. Van Tobelo en Ternate tot aan de Banda-eilanden. Dat allemaal op de Molukken, hè? Voor een fotoverhaalboek over de specerij nootmuskaat. Want zoals wij weten komt de nootmuskaat oorspronkelijk uit de Molukken. Het toont een bijzonder beeld van de nootmuskaat over boeren die de specerij verbouwen en de omgeving waarin de bomen groeien en de oogst plaatsvindt. Het boek is een initiatief van stichting Tinan E. En deze stichting stelt zich tot doel de armoede op de Molukken te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Dus hartstikke mooi. Ik heb de plaatjes gezien en de foto's. Fantastisch, hè? En wilt u dit bestellen? Hè? Wilt u dit in bezit hebben? De vele gezichten van de nootmuskaat. Het kost maar €25. En u helpt natuurlijk ook de gemeenschap daar. Hè? En voor meer informatie www.titane.nl. Dus voor meer informatie over dit boek, want u helpt natuurlijk ook de Molukse bevolking daarin op de Molukken. www.tintane.nl. Palla, de vele gezichten van de nootmuskaat. Nou, we kunnen natuurlijk ook even heerlijk gaan line dansen in plaats van potje potje. Ja toch, Jan? Laat maar horen. En met dit mooie nummer zingt Danny Everett Smoky Places.

heerlijk line dance liedje gezongen door onze Danny Everett. Ik neem u mee naar een klein geschiedenisje over Singaraja. Ja, ben ik langs gereden trouwens, hè, in Bali. Want Singaraja is in het Indonesisch heet het Leeuwenkoning. Leeuwenkoning is een stad alsmede de zetel van het regentschap en het vroegere koninkrijk Buleleng op het Indonesische eiland Bali. De stad bevindt zich op de noordkust, net ten oosten van de badplaats Pantai Lovina. Dat noemen ze ook wel de Lovina Beach. De stad heeft een bevolking van 111.969... waarmee het de tweede stad vormt van het eiland Den Pasar. Of na Den Pasar. Vanaf de 10e eeuw was de haven van Singaraja een populair handelscentrum. Handelaren uit heel Azië kwamen hier naartoe om goederen als wapens en opium in te wisselen voor vers water, voedsel, vee en slaven. Singaraja hoorde bij het koninkrijk Buleleng in het noorden van Bali. Met name Arabische handelaren vestigden zich hier vanaf de 15e eeuw en brachten de islam naar Bali. Vandaag de dag is de invloed hiervan nog zichtbaar in moskeeën. Een percentage Balinezen dat islamiet is en een kleine Arabische gemeenschap. In 1604 werd in het centrum van het koninkrijk een prachtig paleis opgericht en genoemd Singaraja. En deze naam verwijst naar de bijnaam van de inwoner van het paleis, de koning die gelijk was aan de moed van een leeuw. Deze heette Ki Gusti Ngurah Panchi Sakti. Onder zijn heerschappij werden gebieden in Bali en Oost-Java veroverd en onder zijn opvolgers grote delen van Lombok en kreeg daardoor een belangrijke machtspositie in de regio. De aangrenzende haven Buleleng, alsmede de stad Singaraja, werd in 1815 verwoest door hete as en vloedgolven, doordat de vulkaan Tambora op Sumbawa uitbarstte. Nou, straks ga ik nog even verder. Leuk allemaal om te weten, maar ook hartstikke leuk omdat ik daar langs had gereden, hè? Dus leuk om dat mee te nemen. Goed, het jaar 2026, hè, waar wij nu in zitten, zullen wij natuurlijk niet gauw vergeten. Want deze hittegolf, wat we afgelopen week hadden meegemaakt, komt natuurlijk in de geschiedenisboeken voor. Die komt natuurlijk daarin te staan, Jan. Maar onze eigen zangeres hier uit Apeldoorn, Grace Ries, blijft heel bescheiden. Heel bescheiden is ze altijd. Oké, want zij zingt voor ons. Voor ons allemaal. Laat me horen, Jan. Ja, mijn mooie zomer. Ik moet zeggen, we hebben ook een hele mooie zomer op dit moment.

weer. En dat hebben we natuurlijk, hè. Afgelopen week een prachtig weer hier in Nederland. Ik ga nog even verder met het mooie geschiedenis over Singaraja. Want de generaties na Panchi Sakti waren een stuk minder bekwaam. En de koning van Karang Assam wist dan ook de troon van Buleleng te veroveren. De inwoners van Singaraja gaven de strijd niet op. En in 1823 lukt het ze om Karang Assam te verdrijven. In 1846, 48 en 49 landen hier Nederlandse expeditietroepen die Singaraja kortstondig bezetten om de plundering van gestrande schepen, strandrechten noemden dat toen in Bali, te beëindigen. In dat laatste jaar kwam het grootste deel van het koningshuis om in een rituele zelfmoordaanval en werd hun paleis verwoest. En in 1860 werd toen een overgebleven lid van de familie Gusti Ngurah Ketut Jlantik door de Nederlanders tot koning van Buleleng aangesteld. Hij steunde later de opstand tegen Nederlanders in het nabijgelegen Banjar in 1868 en werd uiteindelijk in 1873 verbannen naar Padang. Formeel verloor het koninkrijk zijn zelfstandigheid pas in 1882... toen het onder rechtstreeks Nederlands bestuur kwam. Ja, die Nederlanders waren ook overal, hè? Oké, pas in 1929 benoemden de Nederlanders weer een nieuwe koning, namelijk diens kleinzoon Gusti Putu Jlantik. Hij herbouwde het paleis wat er nu nog staat en stichtte de bibliotheek op zijn terrein. En in 1945 werd zijn oudste zoon Anak Agung Panchi Tisna Raja, dat is koning van Buleleng Singaraja, en bleef dit formeel tot 1950, tot de nieuwe Republiek Indonesië de koningshuizen afschafte. En hij was de eerste Balinese koning die zich bekeerde tot het christendom. En toen hij in 78 stierf, was hij ook de eerste Balinese koning die niet gecremeerd, maar alleen begraven werd. Daarnaast was hij een bekend Balinees schrijver en pionier in het toerisme naar Bali. Een klein stukje. Singaraja vormde tijdens de Nederlandse koloniale periode het bestuurrijk centrum van Bali en de kleine Sunda-eilanden tot 1958. Ook was het de traditionele aankomsthaven voor veel bezoekers van het eiland. In 1924 begon de KPM, de KPM bij ons heel bekend, een wekelijkse dienst met een stoomschip van deze havenstad naar de toenmalige Batavia, nu Jakarta, Surabaya en Makassar, waardoor het toerisme mede op gang kwam. De stad bezit vele koloniale architectuur en dat vind ik zo mooi. Dat heb ik ook heel veel gezien in Semarang. Vele koloniale architectuur. En leuk om daar te zijn en natuurlijk te bezichtigen en om te weten dat onze voorouders daar ook hebben gezeten. Ja, kippenvel kreeg ik toen. Maar goed, allemaal kleine leuke geschiedenisjes over destijds ook Indië, Indonesië. En dat wil ik ook naar voren brengen. En ik hoop dat ook onze kinderen en kleinkinderen dit meekrijgen. Want geschiedenis van ons mogen niet verloren gaan. En dat vindt Jan ook. En daarom is hij ook mijn vaste... Wat zeg ik, partner? Ja. Nee, ja. Mijn vaste techneut. Ja, toch? Ja, dat ben je ook. Goed, even het volgende. Een verzoekje. Een verzoekje is binnengekomen voor James Kuhuwail. Slamat pagi, lieve James. Nou, lieve James, ik hoorde dat je 2 juli jarig wordt. Hè? Alvast gefeliciteerd door jouw nicht Inge Lohena Pessy. En ik hoorde ook dat je naar Indonesië vertrekt. Nou, lieve James, ik zou zeggen, geniet van je vakantie. Het lied Ole Sio, gezongen door Dave Demi. Ja, wat missen we hem nog steeds. Onze eigen Dave Demi, toen wonende in Vaassen. Fantastische zanger, lieve man. Ja, en hij zingt speciaal voor jou, lieve schat. Ole Sio. En een goede reis, James, naar Indonesië. Kom gezond weer terug.

Ja, Tuhan Sayang. Tuhan Sayang, Dave Demi heeft gezongen het mooie nummer Olesio voor onze James Kuhowile. En lieve James, namens Inge gefeliciteerd, namens Radio Mariatti. Ik wens jou ook een hele goede reis richting Indonesië en kom gezond weer terug. Mooie dag. Lieve luisteraars.

Ja, lieve luisteraars, vrijheidsmaaltijd. Vrijheidsmaaltijd beleven, herdenken en verbinden. Want in samenwerking met de gemeente Voorst, Stichting Indisch Erfgoed, Stichting Palita en Suara Gembira Indonesisch Catering en Events organiseert Indo Garden te Willem op 15 augustus, schrijf het even op, op 15 augustus een vrijheidsmaaltijd. Voor iedereen, jong en oud, met of zonder Indische achtergrond, iedereen is welkom om voor €15 te genieten van heerlijke Indische maaltijd in de showtuin van Indo Garden te Willep. Er is plek voor 150 personen. En ze zeggen ook vol is vol. Hè? Het begint om, even kijken, 14:30, half drie tot 17:00. Muzikale begeleiding van duo Ginger. En nogmaals, vergeet de datum niet. 15 augustus is onze bevrijdingsdag. En ook bevrijdingsmaaltijd of vrijheidsmaaltijd in de Indo Garden tuin. Reserveer op tijd. Vrijheidsmaaltijd Indo Garden, Enkweg 11 te Willem. Of in, oh ja, of u kunt natuurlijk ook mailen. Even kijken op de website indo-garden.nl. En dan kunt u natuurlijk ook reserveren voor deze mooie dag. Ik moet zeggen, echt, het wordt een hele mooie dag. En ja, ik voel me altijd senang als ik daar ben. Onze Indo Garden, echt waar. Dus dit doen ze in samenwerking met gemeente Voorst, Stichting Indisch Erfgoed, Stichting Palita en Suara Gembira Indonesische Catering en Events. En dit allemaal op 15 augustus. Niet vergeten, meteen pak de telefoon of ga gewoon naar hun site en zeg ik wil er ook bij zijn. Indo Garden. He? Niet vergeten. Oh ja, even het volgende. Peter Hübner, ja, daar heb je hem weer, onze Peter. Peter Hübner wil zijn lied Adu Sudag Laat Maar Gaan opdragen aan alle Molukse mensen die op de bewuste 21 juni 1951 in de Rotterdamse haven aankwamen. Op 21 juli 2026 was de onthulling van het herdenkingmonument aan de Lloydkade in Rotterdam. Ulu Kora verwijst naar de voorstreven van een Kora Kora, een traditionele Molukse schip. Ook bood premier Rob Jetten namens de Nederlandse overheid excuses aan de Molukse gemeenschap. Ja, dat werd ook hartstikke tijd, vind ik. Hè? Eigenlijk ook te laat, want de meeste de ouderen zijn natuurlijk niet meer in ons midden. En dan gaan ze nu pas excuses aanbieden. Nou, maar goed. Maar goed, voor het harteloze en eervolle ontslag van de militairen en voor de behandeling toen ze in 1951 in Nederland kwamen. Volgend op zijn excuses aan de Molukse gemeenschap bracht Jetten een bezoek aan kamp Westerbork. Destijds bekend als Schattenberg, werden in 1952 duizenden Molukkers gedwongen gehuisvestigd. Ja, het is heel triest allemaal, maar oké, hij heeft zijn excuses nu aangeboden. Voor mij veel te laat en ook voor vele Molukkers, maar nou ja, voor ons zingt Peter Hübner het mooie nummer. Heeft hij zelf geschreven. Adu, Suda, laat maar.

Adoeg, Suda, laat maar gaan. Gezongen door Peter Hübner. Ja, heel mooi. Even een klein gedichtje. Ik ben opgegroeid met eten wat de pot schaft. Met dragen wat mijn moeder zich kon veroorloven. Zo leerde ik te waarderen en dankbaar te zijn. Familie is niet alleen bloedband. Het zijn de mensen die je hart verwarmen en je ziel omarmen. Koester en waardeer hen. Want zij maken het leven compleet. Ja, maar niet bij alle families is het zo, hè Jan? Nee. Goed, dus nog een keer. Familie is niet alleen bloedband. Het zijn de mensen die je hart verwarmen en je ziel omarmen. Koester en waardeer hen, want zij maken het leven compleet. Nou. Jan die kijkt me aan van wat gaat er nu gebeuren. Het volgende verzoekje, Jan, komt eraan van familie Jansen. Familie Jansen, moet ik zeggen. Welkom op de camping in Beekbergen. Ja, ook namens Radio Marihatti. Want dit heeft Theo, Berend en Tanja aangevraagd uit Apeldoorn. Want jullie, familie Jansen, die komen elk jaar richting Beekbergen. En daar voelen ze zich heerlijk thuis. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Dus ik zou zeggen, een mooie vakantie toegewenst daar op de camping in Beekbergen. En dit nummer hebben ze aangevraagd. Ja, Jambalaya.

0: Ja, het is altijd zo leuk dat ze daar op de camping in Beekbergen ook gezellig zitten luisteren naar Radio Mariahatti. En lieve familie Jansen, ik wens jullie een hele mooie vakantie. Ook namens Theo, Berend en Tanja Paulus hier uit Apeldoorn. Geluk. Geluk is een moment, een gevoel van binnen. Een tinteling, zo zacht. Een gevoel van winnen. Geluk geeft je vleugels, waait soms even voorbij. Een geur die blijft hangen, zo intens, mooi vlakbij. Geluk, zomaar op je pad, zorg dat je het herkent. Soms is het maar even, geniet van dat moment. Ik kijk even op de klok, dat kan nog voor het laatste verzoekje, Jan. Ja, 23 juni was jarig geweest onze Sonja Jonker uit Emst. Lieve Sonja, namens Caroline, namens Marinus, maar ook namens Radio Mariahatti, van harte gefeliciteerd. En ik wens jou, lieve Sonja, ook heel veel sterkte natuurlijk. Ik heb het verhaal gehoord over jou van Caroline. Ik leef met je mee, lieve schat, en word gauw beter, lieve Sonja. En ik heb het mooie nummer meegenomen. Je kent natuurlijk het liedje Storybook Children, gezongen door Sandra en Andres. Maar ik heb dit in het Indonesisch meegenomen. Gezongen door Andres, ja. Samen met Theresia. Kau dan aku.
1: Malam ini, dunia kita menjadi satu.

Kou dan Akku. Ja, Sandra of Andres samen met Theresia. Ja, ik kijk naar de. Oh, het is bijna als het zover. Ja, zet de tune er maar onder, Jan. Goed, we gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. En na het nieuws ben ik weer terug natuurlijk met het tweede uurtje van Radio Mariatti. En ik zou zeggen, ga lekker even een kopje koffie halen of iets kouds, hè, want het wordt al lekker warm buiten. En dan ben ik weer terug na het nieuws van 10 uur met het tweede gedeelte van Radio Mariatti. Tot zo.

0: woensdag een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Na een hete dag trokken gisteravond en vannacht zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland. In Eindhoven werd 90 km per uur gemeten, in Veldhoven raakte een molen zwaar beschadigd. Meerdere branden ontstonden door blikseminslag, onder meer in Landsmeer en Toornwerd. Het treinverkeer liep landelijk vertraging op. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. In de Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten met een minimum van 20,3 graden. Dit is voor het eerst dat drie aaneengesloten tropennachten plaatsvinden. In augustus 2020 werden ook drie tropennachten gemeten, maar die waren niet opeenvolgend.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Radio Mariahati.

Ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Marihatti. Goed, ik wil eigenlijk lekker vrolijk beginnen. En Jan ook. Maar ik heb eigenlijk geen vrolijk nieuws voor u, luisteraars. Ja, ik lach er wel bij. Ja, geen vrolijk nieuws, maar ik wil u even op attenderen. Pak pen en papier en uw kalender bij de hand. Want volgende week, zondag 5 juli, dan heb ik nog uitzending. He, dan zit ik hier nog. Maar zondag 12 juli en zondag 19 juli, dus twee zondagen, dan ben ik er niet. Want dan ga ik even weg, ga ik even weer op vakantie. Maar volgende week 5 juli, dan ben ik nog hier. Dus volgende week, maar 12 en 19 juli. Ja, zo gaat het met de vakanties, hè? Ja, oké. En dat hebt u natuurlijk genoteerd. 12, 19 juli, geen uitzending van Radio Marihatti. Maar even een klein gedichtje. Luister naar je hart. Weet wie je bent. Weet wat je wilt. Want als jij jezelf kent, dan is niets voor jou te veel. Waarom kom je uit bed? Waarom doe je wat je doet? Beleef je daadwerkelijk pret? Of doe je het omdat het moet? Niets is onmogelijk. Het is niet wat het lijkt. Alles is mogelijk als jij maar naar je hart kijkt. Dus luister altijd naar je hart. Goed, en met een tropische temperaturen hebben we op dit moment, horen ook tropische klanken bij. Vooral hier bij Radio Marihatti. Vrolijke muziek met altijd vrolijke mensen. Maar wat dacht u van een heerlijk cocktail? Ja, tropische cocktails zijn een feest om te serveren. Vooral met het weer wat wij nu hebben. Hè? Nou, ik heb voor u eerst een klein receptje. Ook voor Jan. Jan, even wachten met draaien. Namelijk een heerlijk cocktail. Aqua Santa. Dat heet mijn cocktail. Aqua Santa. Wat hebt u nodig? 1 theelepel Blue Curaçao. Schrijf het op, Jan. 1 theelepel Blue Curaçao. 1 lepel permot, 1 borrelglas vodka en een takje mint. Nou, alle ingrediënten met ijs mengen en uitschenken. In een groot cocktailglas ziet er beeldschoon uit, waaraan een takje mint wordt toegevoegd. En daarom dit nummer. Ja, Jan, blijf erbij. Oké, 1 theelepel Blue Curaçao. 1 theelepel permont, 1 borrelglas vodka en een takje mint. En dan zingen we La Cumbia.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Mariati.
1: Iedere zondagmorgen van 9 tot 11. En dan wil ik u meenemen naar Taman Indonesia. De meeste Indo's weten waar Taman Indonesia zit, hè? Ik ga even verder vertellen. Want aankomend weekend, en dat is eigenlijk dit weekend, vieren zij Kuningan, een Balinees feestdag. En dat heet Kuningan. En daar hoort natuurlijk lekker eten bij. Er worden rijke offers gebracht die typisch versierd zijn met gele rijst. Ja. En zowel zaterdag, dat was gisteren, hè, gisteren, als zondag vandaag zal er bij ons op ons tropisch terras traditioneel Balinees eten aangeboden worden door Warung Legong. Warung Legong. Goed, zaterdagochtend, dat is gisteren, vindt er een Balinese ceremonie plaats bij de tempel, de Pura Chanta Chita Chita en Buwana en Pura Chanta Buwana en 's middags verschillende dansoptredens. Dat was gisteren, hè? Maar vandaag. Vandaag, zondag, is er lekker eten en een leuke workshop. Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53 in Kallenkote. Wilt u meer weten, gaat u naar www.tamanindonesia.nl. En ja, ik zou zeggen, Taman Indonesia, ik ben een paar keer geweest, vond het ook hartstikke mooi. Bewonder exotische vogels en zoogdieren. Je vindt daar allerlei bijzondere dieren uit Indonesië. Wonderschone rijstvogels, beermarters die 30 meter boven de grond in bomen wonen. Dat zijn de beermarters. Katten die dure koffiebonen uitpoepen. En dat zijn de luwak-katten. Hè? Ze noemen dat ook luwak-koffie. Ook de muncak en Maleise bosuilen. Je spot er ook beermarter of Bengaalse tijgerkat. Maar naast dat je hier exotische dieren bewondert, maak je ook kennis met de Indische cultuur. Nou, ook dat is leuk. Er zijn regelmatig leuke evenementen zoals Indische markten, dansworkshops en kookdemonstraties. Een al bij al een avontuurlijke locatie om er gezellig te zijn. Taman Indonesia, Kallenkote. U gaat gewoon richting Steenwijk. Dan zie je al bordjes natuurlijk richting Kallenkote. Leuk plekje om er te zijn. En vandaag, zondag, is er lekker eten en een leuke workshop. Nou, en op deze exotische dag is het natuurlijk ook leuk vertoeven hier op deze prachtige Taman Indonesia. Het is eigenlijk een klein dierentuintje, wel exotisch natuurlijk, maar gewoon gezellig om er te zijn. Er is een leuke toko aanwezig. U kunt er gezellig op een terrasje zitten eten en drinken, noem maar op. En ik zou zeggen, Kallenkote 53 in Kallenkote, www.tamanindonesia.nl. Zo, en wilt u vanmiddag richting Kallenkote gaan, dan kunt u daar lekker eten en genieten van een leuke workshop. Nou, oké, een verzoekje. Want bovenbuurvrouw Mieke, goedemorgen lieve Mieke. 1 juli word jij jarig. Namens jouw onderbuurvrouw Beeps alvast gefeliciteerd. Hè? En natuurlijk ook namens Radio Mariati. Maar ik wil hierbij ook Beeps, jou wil ik bedanken

dat je altijd met eten klaarstaat toen ik ging verhuizen. En ik weet het, en ieder is altijd welkom bij jou. Dank je wel. Terima kasih. En daarom ook dit lied speciaal voor jou, buurvrouw Mieke. En speciaal voor jou, want ik hou van jullie. I love you because...

Ja, voor buurvrouw Mieke. Hè, boven buurvrouw Mieke. Gefeliciteerd Mieke, 1 juli word je jarig. En natuurlijk beneden buurvrouw Beeps, jij ook. Trima Kassie, bedankt lieve schat voor alles wat je voor mij doet. Dank je wel. Oké, park vol pops en parade. Apeldoorn. Een warme zomerse middag, vol muziek, sfeer en Apeldoornse trots. Op zaterdag 18 juli vanaf 2 uur verandert het historische Oranjepark in het decor van een bijzonder openluchtconcert. Het orkest Koninklijke Marechaussee presenteert speciaal voor deze gelegenheid een feestelijke editie van het Zomers Orkestconcert, aangeboden ter ere van 150 jaar Park en Spoor Apeldoorn. Het concert draagt de naam Park vol pops en parade. Het orkest pakt dit jaar groots uit met een groot overdekt podium, een zomerse setting en een bijzondere muzikale samenwerking. Speciaal voor dit jubileumconcert verwelkomen zij solist Waylon, die met zijn kenmerkende sound een nieuwe country repertoire een verrassende crossover vormt met het fanfare orkest. Twee muzikale grootheden uit Apeldoorn, ieder met een geheel eigen stijl, bundelen hun krachten voor een optreden dat zowel vertrouwd als vernieuwd klinkt. Het orkest betreedt hiermee een nieuw muzikaal terrein, en terwijl Waylon zelden optreedt met een fanfareorkest. Wat leuk! Ja, Waylon die komt zelf natuurlijk ook uit Apeldoorn. Oké. Waylon groeide op met countrymuziek in zijn bloed. Vernoemd naar zijn grote held Waylon Jennings, vertrok hij als tiener naar Nashville, waar hij een jaar lang woonde, werkte en optrad. En die periode legde de basis voor zijn muzikale identiteit en vormt nog altijd het hart van zijn sound. Met zijn nieuwe countryalbum keert hij terug naar de muziek waarmee alles begon. Rauw, eerlijk, persoonlijk en diep geworteld in de traditie van de outlaw country. Een muzikale thuiskomst die perfect aansluit bij de warme open sfeer van het Oranjeparkconcert. Het concert is vrij toegankelijk en bedoeld voor alle inwoners en bezoekers van Apeldoorn die willen genieten van muziek, zomer en samen zijn. Het belooft een ontspannend sfeervolle middag te worden in het groen van het Oranjepark. En wanneer? Op zaterdag 18 juli vanaf 2 uur. Wat is dit fantastisch. Ja, heel mooi. Niet vergeten, opschrijven, 18 juli. Waylon hier in het park in Apeldoorn. Ja, Oranjepark. We gaan nu iets leuks doen, naar iets leuks luisteren. Ik heb gewoon zin om lekker muziek te draaien. Dat gaan we ook doen, ja, met dit nummer. Soul nummer, Jan. Ja, in die tijd, allemaal op 1 tegel. Sweet Inspiration, Indonesian Revival Band.

tijd met Indonesian Revival Band. En als ik me goed herinner, komt deze band uit Duitsland. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Maar even drie kleine spreukjes heb ik. Mijn eerste spreukje. Wees het licht in de duisternis. Wees de kalmte in de storm. En wees vredig als je eigenlijk met iets worstelt. Nogmaals, wees het licht in de duisternis. Wees de kalmte in de storm. En wees vredig als je eigenlijk met iets worstelt. Laat niemand deze drie dingen van je afnemen. Je zelfvertrouwen, je vrijheid en niet in de laatste plaats jouw geluk. Helemaal waar. Dus laat niemand deze drie dingen van je afnemen. Je zelfvertrouwen, je vrijheid en niet in de laatste plaats jouw geluk. Laatste. Ze zeggen, je beseft pas wat je hebt als er niet meer is. Maar de waarheid is, je wist precies wat je had. Je dacht alleen nooit dat je het kwijt zou raken. Drie spreuken deze zondagmorgen. En we gaan nog even tegenaan. Laat me horen, Jan. Ja, we gaan tegenaan. Deze zondagmorgen Radio Mariatti met Reep It Up, Indonesian Revival Band.

Ja, Rave It Up. Nou, lekker nummer eigenlijk. Rock'n'roll nummer. Ja, en ik moet er niet aan denken om nou te gaan rock'n'rollen met die hitte. Nee, u ook niet, denk ik, hè? Maar goed, een heerlijk nummer. De Indonesian Revival Band. Ik ga een klein geschiedenisje vertellen over de theeboomolie. De theeboomolie is inheems in het noordoostelijk kustgebied van Nieuw-Zuid-Wales, Australië, en wordt ongeveer 8 meter hoog. De theeboom behoort tot de mirtenfamilie, waaronder ook kruidnagel en goeiave vallen. Hij heeft naalden en blijft het hele jaar door groen. De bladeren van aan theeboom verwante soorten, de Malaleuca,

Kajoputi, ja, daar heb je het. We kennen het allemaal. De Kajoputi-olie, hè, werden al generaties lang gebruikt door de oorspronkelijke inwoners van Australië. De aborigines in de vorm van dampbaden bij verkoudheden, griep en koorts. Of theeboombladeren zelf door de aborigines werden gebruikt, is niet duidelijk. Hoewel de theeboomolie-industrie dergelijke beweringen regelmatig maakt. De aborigines gebruikten in ieder geval geen theeboomolie, aangezien zij niet over de benodigde technologie beschikten. Dus een apparatuur moet je daarvoor hebben. En dat hadden ze niet. In het jaar 1770 werd de boom tea tree genoemd door James Cook. Tea tree. Dat kun je overal nog krijgen, hè, de tea tree. Die op zijn expeditie in Australië de bladeren met de sterke geur ontdekte en die meenam naar Engeland. En daar maakte hij er thee van. Vandaar de naam tea tree. Of theeboom in het Nederlands. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de olie vaak gebruikt om wonden te verzorgen. En na de oorlog kwamen de antibiotica op, waardoor theeboomolie wat vergeten werd. Jammer. Tot daar in de jaren 60 verandering kwam met hippiecultuur. Want zij twijfelden aan de chemische middelen en grepen terug naar de natuurgeneesmiddelen, waaronder theeboomolie. Ja, we kennen het natuurlijk allemaal. En ook de Kajoputi-olie, dat gebruik ik heel vaak. Heb ook heel veel flessen meegenomen. En ik weet ook wel, als er iemand richting Indonesië gaat, vraag ik altijd een flesje Kajoputi-olie. Ja, ook Jeffrey, hè Jeff? Ja, jullie hebben voor mij vaak meegenomen. Dank jullie wel. Goed, ik ga even naar het volgende. Lieve Lenny, wil jij voor mijn moeder Helga Willems een lied van James Inveld draaien? Ja, James Inveld, onze Indo-Amerikaan, zeg ik altijd. Hè? Lieve jongen trouwens. Maar op dit moment treedt hij hier in Nederland weinig op, omdat hij mantelzorg is van zijn moeder, Jan. Prachtig is dat, hè? Om te horen dat een kind voor de moeder zorgt. En ja, fantastisch, hè? En dat doet deze James Inveld. En ja, fantastisch. Ik kan nog zoveel over hem vertellen, maar dat doe ik maar niet. Maar ik moet voor mama James Inveld draaien namens Roy. En mama luistert altijd naar jou, Radio Marihatti. En ik nu ook. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Goed, iedereen gaat nu naar Radio Marihatti luisteren, maar ook naar James Inveld met... mooi nummer. Speciaal voor mama van Roy, Helga. Een mooie dag toegewenst, lieve schat. En blijf gewoon iedere zondagmorgen gezellig luisteren naar Radio Marihatti. James Inveld.

Ja, zo mooi, zo mooi. Ja, James Inveld. Eigenlijk kwam die elk jaar richting Nederland, maar laatste jaren helaas niet meer, omdat hij natuurlijk voor zijn moeder zorgt. Klein gedichtje, jij. Een vriend is een vriend. Door soms uren te communiceren. Contact door de jaren heen. Jezelf voor niets hoeft te genereren. Een vriend blijft een vriend. En juist jij bent er zo één. Door je aandacht en je intenties voel ik mij niet alleen. Dank je, mijn lieve vriend, dat jij er nu voor mij bent. Het betekent zoveel voor mij als ik door je warmte word verwend. Jij. Goed, dit is ook zo'n mooi nummer. Een Indonesisch nummer, ja. En het heet Dorang Pacinta. Dorang Pacinta, een Indonesisch lied, is aangevraagd, eigenlijk Meluks, door Ronald en Tilly Titelij uit Arnhem voor hun ouders, 50 jaar getrouwd. Ronald en Tilly, jullie hebben het aangevraagd voor jullie ouders, ook namens de hele familie Titelij. En ik zou zeggen, lieve ouders, gefeliciteerd. Dorang Pacinta. En geniet ervan.

Ja, familie Tittelij uit Arnhem, 50 jaar getrouwd. Namens de hele familie, Ronald en Tilly, van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie dag van. Lieve groetjes, ik heb een gedicht gekregen van Fred Tuins. En dat gedicht gaat zo. Alleen zijn betekent niet eenzaam. Alleen zijn geldt niet als een straf. Alleen zijn met eigen gedachten. Gedachten neemt niemand je af. Wie zich verzoent met zijn lot, wie zo het alleen kan dragen, die spreekt niet van eenzame dagen, maar leeft in vertrouwen op God. Dank je wel, Fred. Een heel mooi gedicht. En dat moeten we ook altijd hebben, hè? Vertrouwen op God. Goed, het lied Laat mij alleen is aangevraagd door...

Harry Wouters voor zijn Soraya. Ik hoop dat het natuurlijk weer goed komt met jullie, lieve Harry. En ik zou zeggen tegen Soraya, heel veel sterkte, maar luister ook goed naar de tekst van dit nummer. Laat mij alleen. En wel gezongen door Andy Tilman.

samen, niet alleen. Harry Wouters, speciaal voor jou, Soraya. Ik hoop dat het helemaal goed komt met jullie. En nou, ik hoor het wel. Hè? En heel veel succes samen. Het volgende... Ja, ik moet toch even al die verzoeknummertjes afmaken. Want anders krijg ik op mijn kop, hè, Jan? Nee, oké. Nee, het gaat helemaal goed. En dit is eigenlijk het laatste verzoekje. Ja, lieve Lenny, mijn zus Petra is net terug uit Spanje. En ze heeft zoveel heimwee en had daar ook kennis aan een leuke man. Ja, dat krijg je, hè, met die vakanties. Hè? Maar goed, maar helaas, de afstand, dat breekt haar op. Ja, wil jij het nummer The Spanish Night is overdraaien? Bedankt namens Wendy Gertsen. Ja, Wendy, ja, dat krijg je met die vakantieliefdes. Dan gaan ze weg en dan is het over. En ik zou zeggen, blijf lekker in Holland en zoek hier leuke jongen. Ja, toch? Maar goed, Spanish Night is over voor Petra.

de Spanish night is over. Ja, Petra, ik zou zeggen, hou het gewoon lekker hier bij onze lieve jongens, hè? Want de afstandsrelatie, dat is echt niks. Dat is echt helemaal niets. Goed, en ik denk, dat zegt Jan ook, hè, Jan? Hij houdt het ook hierbij. Goed, ik denk dat wij, ik kijk naar de tijd, Jan, moeten afsluiten met het volgende nummer. En ik denk dat er ook vandaag heel veel gebarbecued wordt. Maar ik zou zeggen, pas wel goed op met barbecuen. Want er kan gewoon hele nare ongelukjes gebeuren. Vooral met het warme weer, hè? Ja, ja. En ik zou zeggen, zing gewoon lekker mee met onze Ben Hart. Met het nummer Heb je saté voor mij? Ja, ja, een heel leuk nummer is dit. En we gaan gewoon meezingen. En het is gewoon tijd om saté's te barbecuen. Ja, toch? En wij zeggen altijd saté bakker. La la la la la la. Oh, wat is dit enig. Zomerse temperaturen hier in Nederland, maar ook hier in Apeldoorn. Met onze eigen zanger uit Apeldoorn, Ben Hart.

Ja, heb je saté voor mij? En ik weet heel zeker dat heel Nederland vandaag gaan barbecuen. Maar echt, echt voorzichtig zijn met alles wat u doet, hè? En dan heb ik nog even een klein gedichtje. Want ik kijk even naar de tijd. Het gaat heel snel. Het gedichtje heet Voor jou. Voor jou. 1000 sterrenlichtjes stralen. Eentje heb ik heel speciaal. Alleen voor jou gekozen. Luister naar zijn sterrentaal. Het wens jou veel geluk en warmte. Vriendschap en tevredenheid. Laat het wonen in je hart. Voor een jaar vol dankbaarheid. Nou, heel mooi. En ja, dus dan zou ik zeggen, ja, ik hoor de tune zachtjes. Heel zachtjes, hè Jan? Ja, heel zachtjes. Want ik moet echt stoppen, hè, lieve luisteraars. En natuurlijk om even kijken. Om 11 uur krijgen we hier bij RTV Apeldoorn Klassiek met Winnie Tietema. En om 12 uur Onno met zijn programma Melange. Melange. Ja, heel mooi is dit. Goed, volgende week ben ik er nog. En daarna ben ik 2 weken weer afwezig. Maar ik wens u een hele mooie zondag. Geniet van elkaar. Geniet van al het moois om u heen. En natuurlijk van de warmte. En alle zieken, beterschap, alle jarigen gefeliciteerd. En volgende week dan ben ik er weer met uw programma Radio Marihatti. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen woensdag. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien over Nederland met hagel en windstoten tot 90 km per uur. In Veldhoven raakte een molen uit 1858 beschadigd. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een brand door blikseminslag. Treinverkeer rond Gouda liep vertraging op door omgevallen bomen.

0: Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en eetproblemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Klassiek.
1: Radio Apeldoorn.
3: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met James Barber, een vioolconcert, het Allegro. En het wordt gespeeld door Joshua Bell en het Baltimore Symphony Orkest.

Samuel Barber is geboren in 1910 en overleed 1981. Het was een Amerikaanse componist, pianist. En hij speelde de bariton en hij gaf ook les op de conservatoria. Hij heeft over de hele wereld gespeeld natuurlijk. En zijn muziek is ook beïnvloed door de modernere muziek. En hij heeft een Pulitzerprijs voor muziek gewonnen, zelfs 2 keer. Hij heeft ook opera's geschreven en ook het Agnus Dei. Het is een veelzijdige componist. We gaan naar John Batiste. Hij is geboren in 1986. Het is een Amerikaanse zanger, songwriter, muzikant, bandleider en tv-persoonlijkheid. Hij heeft heel veel jazz gespeeld ook. Samen met Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson. Nou, noem het maar op. En hij speelt prachtig piano ook. En hij heeft ook klassieke muziek gecomponeerd. Het is ook de muziekdirecteur van The Atlantic. Dat is een tijdschrift. En de creatief directeur van het Nationaal Jazz Museum in Haarlem. Nou, wat dat betreft is het een veelzijdig iemand. En ik las net dat hij 10 juli ook een concert geeft in Rotterdam. Nou, als u daar naartoe kan en u vindt het niet te ver weg, dan is het echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. En wij gaan luisteren naar de Gospel Andante. En het is uitgegeven op zijn album Black Mozart.

Ja, een prachtig arrangement. Je kan wel horen dat hij ook een jazzpianist is. We gaan naar Nobuo Uematsu. Het is Japans, dus ik moest er heel eventjes goed naar kijken. En dat is een Japanse componist van muziek voor videospellen en Japanse animatiefilms. En hij is vooral wereldberoemd geworden door zijn composities voor de reeks Final Fantasy videospellen van het bedrijf Square Enix. Nou, dat zegt mij niet zoveel, maar u misschien wel. Hij leerde op hele jonge leeftijd de gitaar en piano te bespelen en door zich te verdiepen in bladmuziek. Hij heeft nooit een formele muziekopleiding gevolgd. En zijn muziekcarrière begon toen hij door een medewerker van het toenmalige Squaresoft werd gevraagd muziek te schrijven voor het PC-spel Blasty. En wij gaan luisteren naar Heart of Ice, Frozen Tears. En dat wordt begeleid door het Londen Symfonie Orkest.

Ja, dat is sfeervolle muziek. En je kan er een beetje bij wegdromen. En dan gaan we eens eventjes naar de agenda. Duurt nog een tijdje, maar 18 september... dan is er in Orpheus een tango-opera van Maria de Buenos Aires. En dat keert na jaren eindelijk terug naar Nederland. En dan meteen in een gloednieuwe gedaante. Het Nederlands saxofoonoctet mocht als eerste Nederlandse ensemble van Piazzolla's erfgenamen het werk bewerken voor 8 saxofoons. Zang, bandoneon, piano en percussie. Ook te zien zijn de mezzo-sopraan Karin Strobos en bariton Berend Eickhout, de Argentijnse tangomeesters en het vermaarde tango-duo Ezequiel Paludo en Geraldine Rojas. Het is een tango-opera en het vertelt het verhaal van Maria, de koningin van de tango, wie je zangstem en dansgaven alles en iedereen in haar ban trekt. Wanneer de rijken van de stad haar talent puur commercieel willen uitbuiten, grijpt de idealistische duende in met alle gevolgen van dien. Piazzolla en librettist Horacio Ferrer schreven een werk vol emotie en melancholie, maar ook van moed, hoop en bezieling, als een hartstochtelijk pleidooi voor leven vanuit de ziel en niet vanuit de portemonnee. Het Nederlandse saxofoonoctet is een uniek ensemble dat klassiek en hedendaagse muziek combineert. En voor deze opera verzamelde het octet een uitzonderlijke cast. We gaan wel luisteren naar het Nederlands saxofoonoctet, maar dan met een klassiek nummer van Bach naar Bartok.

Ja, dat saxofoonoctet, dat is een veelzijdig octet. En ze spelen ook prachtig klassieke muziek, maar ongetwijfeld ook prachtige tango-muziek. Dus noteert u alvast 18 september in uw agenda. Dan kunt u van dit octet genieten. En dan met de tango-opera Maria de Buenos Aires.

U luisterde zojuist naar een klarinetconcert in A majeur, het Adagio. En het werd gespeeld door het Radio Symfonie Orkest uit Wenen, onder leiding van Howard Griffith. En dit klarinetconcert was van Mozart. En dan gaan we naar het Shanghai Ballet met het grootste zwanenmeer ter wereld. En dat keert in 2026 terug naar Theater Orpheus in Apeldoorn. Wederom zal het publiek deze excellente voorstelling omarmen, welke wereldwijd op lovende recensies onthaald werd. Er zijn in de 140-jarige geschiedenis van het Zwanenmeer wel duizenden uitvoeringen van dit meesterwerk van Tchaikovsky opgevoerd. Maar deze versie van de Britse balletmaestro Dirk Dane schittert op eenzame hoogte. Het optreden met maar liefst 48 zwanen in plaats van de gebruikelijke 24 is een buitengewone kwaliteit. En dat maakt deze voorstelling tot een belevenis die zijn weerga niet kent. De beeldschone liefdesvogels vormen betoverende taferelen die in homogene, steeds wisselende formaties transformeren en als Degas-achtige schilderijen aan je voorbij trekken. Ja, dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar de YouTube, dan lijkt het wel een beetje op de schilderijen van Degas. En laat je dus meevoeren door dit wonderschone ballet. Je kan tickets bestellen en zij spelen van 29 september tot 4 oktober in Orpheus. En dat is met Olga Smirnova, Constantin Allen en het Corps de Ballet, het Nederlandse Nationale Ballet.

Nou, dat wordt vast genieten. En u kunt van 29 september dus tot 4 oktober... er zijn een aantal avonden in Orpheus... genieten dus van de Swan Lake, het Zwanenmeer... met Olga Smirnova en Constantin

Ellen en het Nederlands Nationaal Ballet. En dan gaan we nog wat verder in de tijd qua agenda. En dat is 1 november. Twee vrouwelijke grootmeesters bepalen het beeld in dit ijzersterke programma van orkest Fion. Anna Zilkowska, de winnares van de Maestro-competitie 2022, dirigeert. Ha-Jung Choi, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 2022, speelt de cello. En het is een avond vol gevoeligheid en triomf. Anna Zilkowska, die won in 2022 glansrijk de tweede editie van de Maestro-competitie. Een uniek concours voor vrouwelijke dirigenten. Zij is maestra, remaestro, in de kleine suite van de 20e-eeuwse Poolse componist Lutosławski. Dat met zijn folkloristische sfeer heerlijk is om naar te luisteren. En als contrast leidt ze het orkest in de hoogst romantische vierde symfonie van Tchaikovsky. Een onstuimig werk dat begint als een tragisch noodlot, maar eindigt in triomfantelijke vreugde. En Ha-Jung Choi was dus de overtuigende winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2022. En Choi die speelt het gevoelige en weemoedige celloconcert dat Elgar componeerde met de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog voor ogen. Het is nog steeds een van de meest ontroerende celloconcerten ooit geschreven. En wij gaan luisteren naar Elgar Celloconcert in E mineur, opus 85.

volgende nummer wat ik voor u heb uitgezocht is van Mark Kaplan en David Kaplan. En zij spelen een hele langzame adagio van de vioolsonate nummer 3, opus 108 in D mineur. En dat is een vioolsonate van Brahms.

net uit. En hiermee hebben ze dus een familiegeschiedenis geschreven van een muzikale lijn in hun leven. Ja, en dan nog een familiegeschiedenis. We gaan luisteren naar Christine Balanjas en Margarita Balanjas, twee zussen. En ze spelen respectievelijk de viool en de cello. En we gaan luisteren naar Fern Blossom. En dat is een varen, een veel gebruikte titel in de muziek. En dit is gearrangeerd door Mukta Pavels. En de twee zussen, dat zijn twee internationaal geprezen klassieke muzici uit Letland. De een is geboren in 1990 en de ander in 1993. Dus ze zijn nog heel erg jong. En Christine Balans speelt dus de viool en Margarita is de celliste. En zij is ook tevens een dirigent. En zij is de oprichter en dirigent van het Anonymi Orkest. De zusjes groeiden op in Dobbelen en maakten initieel muziek op straat. Tegenwoordig treden ze regelmatig wereldwijd samen op, zoals bij grote orkesten in Barcelona en Zurich. Ze spelen een divers repertoire, variërend van traditioneel klassiek tot moderne stukken en eigen bewerkingen. En wij gaan dus luisteren naar Fern Blossom.

zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. En we gaan eruit met een prelude, het Andante con Motto. En dat wordt gespeeld door Lucas Debarque op piano samen met het Orkest van Parijs. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag en zondagavond. En ja, ik weet niet, het wordt weer warm. Misschien dat er wat regen komt, maar dat hoop ik wel. Voor in ieder geval de tuin. We hebben de langste dag alweer gehad, dus we gaan weer naar de winter. Dat is nog bijna niet voor te stellen. Blijft u vooral luisteren naar Onno met heerlijke lichte muziek. En wie weet daarna misschien sport of nieuws over sport of andere programma's. En gaat u ook naar de website rtvapeldoorn.nl. En natuurlijk naar ons YouTube-kanaal. Daar vindt u allemaal korte items, maar ook hele prachtige tv-programma's.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaag.

0: Aald. Na de zware aardbevingen van woensdag, interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen, tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog, alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

J'ai dû mettre à côté mon ego. Ik heb mijn ego opzij gelegd. Et ça résonne sur les quais du métro. En dat weer klinkt op het perron van het metrostation. De prachtige zigeuner beïnvloede stem van de jonge Genji Girac, die zoveel vrouwenharten in Frankrijk heeft doen veroveren. Le dernier métro. Hartelijk welkom bij Muziek Melange vandaag. Tot 4 uur staat op de social

tot 3 uur, maar ik ga tot 4 uur door. Dat wil zeggen, toch een beetje tot 3:45. En dan kondig ik af. We hebben 6 interviews. Het is warm. Blijft u vooral binnen of ergens zoekt de verkoeling op. En geniet u van alle mooie muziek voor alle interviews die langskomen. Mijn naam is Onno Leendert van der Croft. En zoals iedere week zit ik hier weer met heel veel plezier voor u. En met veel passie om dit te presenteren. Leila Downs van een van haar eerste cd's nu. La Niña.

En de mannen komen uit Parijs, van het Balkangezelschap Almadili. We gingen naar Transylvanië met de Transylvania Express. En daarvoor een prachtige track van de CD Border. Begin jaren 2000 alweer wat verlichte tijd. En mensen Lila Downs en La Nina. We gaan door met het eerste interview.

0: Ja, en dan maak je een prachtig album over dierenleed, over de zorgen die je aangaan wat betreft het klimaat. Je doet mee aan een prachtig project over food sustainability, over duurzaamheid, duurzaam produceren. En dan win je ook nog eens een keer een prijs en mag je ook nog eens een keer Nederland vertegenwoordigen in een geweldig festival. En dat allemaal in één persoon. Level Joy, Joy Schouten, nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Onno.
0: Hey Joy, hoe is het met jou?

0: fantastisch. Ja, je somt het al heel goed op. Het is gewoon niet voor te stellen.
1: Nee, en kun je iets vertellen over het project, over het hele, hoe het tot stand is gekomen? Want we kennen jou natuurlijk uit het Rap en Roer project, daar wilde ik nu iets minder op inzetten, maar dat hele food sustainability gebeuren, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is een project, dat heet Urban Bites. Mm-hmm. En dat is hier dus in Lissabon en daar dat deden ze op jaarlijkse basis. En wat er gebeurt is eigenlijk, de gemeente Almere is naar Rap en Roer gegaan en heeft gezegd van joh, hebben jullie iemand die hiervoor leuk de stad kan representeren? En dan zeiden ze van nou ja, zo eentje hebben we er wel. Die maakt dat soort muziek. En zodoende eigenlijk. En nou ja, voor mij was het echt een totale verrassing. Want op een gegeven moment werd ik gebeld van ja, je hebt een wedstrijd gewonnen. Mm-hmm. En ik wist wat Caroline me ergens op had ingeschreven. En ik dacht van nou, leuk, weet je, een andere opdracht. En toen was het verhaal ineens van oh ja, want je gaat masterclasses volgen in Lissabon. En ik had echt zoiets van, nou, wat is dit, weet je? Wat is er aan de hand? Ja, ik was heel blij. Ja, maar
1: En vooral ook, Joy, dat je zo bewust, je bent begonnen met dat Rap en Roer project, dat je zo bewust nu die groei doormaakt. Ik kan me voorstellen, omdat het nu in zo'n stroomversnelling raakt en dat je voor dit soort dingen gevraagd wordt, dat je een beetje perplex bent.
0: Ja, zeker wel. Het is, bedoel, ja, als ik nu kijk naar een jaar terug, ik zei het ook laatst tegen Caroline, die was mee, van joh, dit is gewoon niet te vergelijken met hoe ik er vorig jaar bij zat.
1: Nee. En ik vind ook dat je in je presentatie en hoe je jezelf neerzet, ja, word je een hele bevlogen muzikant, kan ik dat zo zeggen?
0: Nou ja, daar heb ik dus ook heel veel verschil in gemerkt. En nou ja, daar heb ik met name met het traject heel veel van geleerd natuurlijk. Want kijk, aan het begin was het echt zo, ik zei eigenlijk niks en ik speelde gewoon mijn liedjes. Mm-hmm. En op een gegeven moment hebben ze me een beetje aangeleerd van ja, maar het is juist zoveel leuker. Het voegt heel veel toe als je er een beetje context aan kan geven. En als je het een beetje, ja, toch kan presenteren. Dus dat is echt wel iets wat ik waar ik heel veel van geleerd heb. En dat blijft een leerproces natuurlijk.
1: Ja, en het is een kwestie van context aangeven. Maar dan is er nog een verschil als je het heel erg commercieel in een klimaatjasje zou gieten. Maar als je het context kan geven vanuit je eigen belevingswereld en vanuit je eigen houding, is het natuurlijk nog mooier.
0: Zeker, ja, het blijft, dat hebben we vanaf het begin ook gezegd van joh, het blijft persoonlijk. We hebben natuurlijk rekening te houden inderdaad met het project en dat zij het ook natuurlijk er allemaal mee eens zijn, want zij financieren het. Maar het blijft persoonlijk. Weet je, het is niet zo dat ik mijn hele stijl moet aanpassen of dat.
1: Nee, en dat is zonder nou andere artiesten er niet te doen. Wel eens met hele bekende Nederlanders, die gaan dan een liedje voor het Wereld Natuurfonds opnemen. En dan voel je dat het heel ver van hun afstaat, omdat het gewoon daarvoor is gemaakt. Maar bij jou komt het vanuit jouw betrokkenheid en jouw ziel en passie voor deze onderwerpen.
0: Ja, nee, weet je, dat hoop ik. We zijn druk aan het schrijven en ik heb wel, ik begin steeds meer in het project, in de nummers, zeg maar, mezelf een beetje te vinden. Want dat is ook natuurlijk een project. Maar ik heb al een paar nummers waar we druk mee aan de slag zijn. En ik denk van ja, weet je, dit past echt.
1: Ja, en nu ben je op dit moment in Lissabon met die masterclasses. Kun je daar iets meer op ingaan, Joy?
0: Ja, dat kan. Het is alweer mijn laatste dag. Ik vlieg vandaag naar huis.
1: Ja, ik weet.
0: Dus we zijn nog even aan het genieten. Maar ja, het was echt fantastisch. Wat er gebeurt is, ik heb 3 dagen masterclasses gevolgd inderdaad. Samen met Caroline en met onze fotograaf Claudia. En we hebben natuurlijk ook allerlei foto's gemaakt door de hele stad heen. We hebben echt elke minuut, zeg maar, volledig benut om zoveel mogelijk voorbereidingswerk te kunnen doen. En ik was echt verbaasd over het niveau van de lessen. Het was echt wel heel goed en heel heel bruikbaar, ook voor de organisatie. Dat je denkt van ja, dit is toch wel hele waardevolle informatie allemaal. En nou ja, je leert natuurlijk de andere projecten kennen en dat is ook super interessant. Ik ga er zeker ook even naar kijken, naar de andere projecten.
1: En heb je daar ook concreet in die andere projecten en in die masterclasses iets waarvan je zegt, ja, dat kan ik mee naar huis nemen en gebruiken om mijzelf nog meer te versterken?
0: Ja, vooral de verschillende perspectieven. Want kijk, die projecten, ik ben de enige muzikant.
1: Mm-hmm, ja.
0: Ik ben de enige die nummers maakt over dit. En iedereen heeft een ander soort project. En die verschillende perspectieven waaruit het benaderd wordt, daar heb ik heel veel aan gehad, want daar kan ik natuurlijk ook over schrijven. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke onderwerpen en perspectieven waarvan ik denk van ja, dat is ook gewoon heel veel

0: inspiratie.
1: Ja, je verruimt je daar of verbreedt daarmee natuurlijk heel erg de horizon. Zowel de maatschappelijke horizon als de muzikale horizon. En
0: ja.
1: Dat, ja, dan gaan we nog even naar Almere, jouw thuisstad. Wat daar vindt, en nou ben ik even de datum kwijt, 5 september uit mijn hoofd.
0: Dat klopt, ja, het Connecting People Festival.
1: Vertel daar eens wat over, want kunnen mensen daar ook nog, is dat openlijk toegankelijk?
0: Ja, dat klopt. Het is echt Connecting People. Dat is ook echt onderdeel van dit traject, zeg maar. En het was ook de bedoeling vanuit Lissabon, vanuit Urban Bites, dat het een verbindend project is. En nou ja, daar past het gewoon heel erg mooi bij. Het is echt voor de stad. Het is echt voor de lokale mensen.
1: Ja, prachtig, prachtig dat zo'n festival wordt georganiseerd. En ik ben een beetje stil, want dat is vooral het mooie is verbinding. En dat vergeten we nog wel eens in muziek. En daar ben jij zo'n mooi voorbeeld van hoe je bewust en onderbewust met muziek de connectie zoekt.
0: Ja, nee, dankjewel. Dat probeer ik ook echt inderdaad. Dat ik denk van ja, ik moet ook af en toe uit mijn eigen bubbel stappen. Dat is nou ja, iets wat ik best wel heb gedaan de afgelopen 2 jaar.
1: Nou,
0: Zat.
1: Behoorlijk, hè? Want wij hebben al wat langer contact met elkaar. En als je kijkt hoe je aan het begin van rap van het hele project stond en hoe je nu, dan zou Caroline ook wel zeggen van nou, dit is toch een voorbeeld van hoe iemand helemaal uit de schulp is gegaan en ook haar eigen muzikale identiteit heeft ontdekt.
0: Zo voelt het ook. Alsof ik het gewoon beter... Ik heb niet hoeven veranderen qua persoonlijkheid, maar ik heb kunnen veranderen op een manier dat het gewoon echt bij me past en dat ik er vrijer over durf te spreken, omdat het gewoon verwelkomd wordt. En nou ja, dat was voor mij... Ja, het is voor mij heel bijzonder geweest.
1: Ja, en dat is natuurlijk een hele mooie wisselwerking. Je bezingt muziek, daarna ben je het kwijt. De toehoorder doet er iets mee. En heel mooi hoe dat jou verrijkt. Ik ga een aantal tracks draaien deze uitzending van Money Where My Mouth Is. En volgende week is Caroline in Wenen, want die treedt haar dan op. En die is dan live hier in de uitzending telefonisch.
0: Dat klopt, ja. Ze is al vertrokken naar Wenen. Dus ze is al onderweg.
1: Ja, jullie komen maar niet van mij af. Hè. Iedere keer zitten jullie hier weer in het programma. Nou, heel leuk weer met jou hierover gesproken te hebben. En ik hoop jou ook te mogen blijven volgen, Joy. Dus als er weer iets nieuws is, dat je hier weer even op de lijn komt.
0: Zeker, ik kom het je graag vertellen. Ik vind het altijd hartstikke leuk.
1: We gaan, nou, heel fijn om te horen. We gaan nu genieten van Money Where My Mouth Is. En ik wens jou een hele fijne terugtocht vanuit Lisboa naar Nederland.
0: Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Fijne zondag. Groetjes, Joy.
0: Doei.
1: Doei.

Ja, in een beetje jazzy-achtige sfeer. En Danny Klein in haar formatie Vaya con Dios. En de Zuidenburen vertegenwoordigt hierin Something's Got a Hold of Me. Een van mijn guilty pleasures is altijd het zomerse No Problemas. En u hoorde de stem van Sandy Kendow. En we begonnen met muziek van Level Joy. En daar gaan we straks natuurlijk ook nog mee door in de muziekmelange. Op 12 september is er het Generations Jazz Festival. En toen dacht ik vanochtend, weet je, ik stuur even een mailtje naar Pieter Douglas. Want die treedt daar op. Misschien vindt hij dat wel heel erg leuk. En 10 minuten later had ik hem aan de lijn. En ik had vanochtend, ik kwam bijna te laat, een heel leuk gesprek met hem. En hij is heel enthousiast. En ik weet dat één luisteraar in het bijzonder dat heel erg gaat appreciëren, want we gaan een heuse Frank Sinatra-uitzending doen met een leuk interview met hem. We krijgen een heleboel input van hem en van zijn 40-jarig jubileum. Dus dat wordt geweldig. En ook in het kader van het Generations Jazz Festival in het komende uur straks, niemand minder dan Chamrosi met haar blues en jazzy gospelachtige. Alles heeft zij in haar stem. Dus het wordt een heerlijke uitzending. Tot 4 uur ben ik bij u met Muziek Melange.

originale.

Een kruisbestuiving van Franse en Braziliaanse muzikanten vertegenwoordigd in de formatie Famous Tip. T'es dans ma tête et sous ma peau. Je bent in mijn hoofd en ook onder mijn huid. En daarvoor een van de prachtigste versies van Strange Fruit die ik ken van de Malinese Rocia Traore. Ik had ook al op de internet promo een heleboel artiesten aangekondigd. Rocia Traore, Gisela Schwau, die komt straks nog langs. Angelique Kidjo, Laila Downs en Vaya con Dios hebben we gehad. Christina Branco, Alice Mercedes komt nog langs. Joe Dassin, Cesaria Evora, Marion Faithful, Elida Almeida, Ayla Celik en Gico en de Gypsies. Die had ik in ieder geval aangekondigd. Wie ik ook heb aangekondigd is de volgende zanger. En ik hoop dat hij aanwezig is. We gaan zo meteen even bellen en natuurlijk het hebben over...

zijn nieuwe nummer Tina Tequila. Ja, en dat hoort ook zeker in dit programma thuis. We hebben al die stijlen en ik vind het ook heel erg belangrijk om ook volksmuziek daarin te vertegenwoordigen, zodat we zo'n breed mogelijk scala aan stijlen en genres hebben. Dennis Smit, een feest op het kamp.

0: Heel zomerse kan ik het toch niet maken bij deze muziekmelange. Wat heerlijk, u wordt helemaal meegevoerd naar het feest op het kamp met Dennis Smit. En het wordt nog uitbundiger, want ik weet niet of Dennis al aan de tequila zit op dit uur. Zit je al aan de drank, Dennis?
1: Nee, dennog niet.
0: Nee, dat begint altijd zo vanaf 1:15 middags. Nee, grapje.
1: Ja.
0: Hey Dennis, stel je eens voor aan het publiek. Wie ben je, wat doe je? Gewoon even een standaard leuk verhaaltje.
1: Ik ben Dennis Smit. Ik ben 43 jaar, woonachtig in Reuzel. En ik werk als hoofdfacilitair op een middelbare school.
0: Ja, en dat vind ik altijd vaak heel leuk. Ik had laatst, Dennis, een half jaar geleden had ik een mevrouw die zong Limburgse liedjes in het dialect en die was gewoon gynaecologe. Ik vind dat heel leuk als je gewoon die dingen combineert. Zou je een carrière in de muziek ambiëren en willen stoppen met dat werk? Of zeg je nee, dat is me veel te veel waard?
1: Het liefste niet. Het liefste zou ik gewoon allebei blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet niet hoe het loopt. Ja, ik weet niet of te combineren blaft. Nee. Tot nu toe nog wel heel goed. Maar ja, je weet nooit wat het brengt.
0: Nee, en...

0: En tot hoeverre, wat heeft de muziek jou tot dusverre gebracht? Hoe druk heb jij het?
1: Ik heb niet te klagen. Ik ben eigenlijk regelmatig weg. Dus regelmatig op de planken. Dus nee, ik heb niet te klagen. Het mag altijd meer. Maar ik klaag niet verder.
0: Nee, maar dat je best wel veel aanvragen krijgt, heeft er ook mee te maken dat je een beetje volkszanger, maar ook gewoon gezellige zanger bent, maar ook er een beetje tropische flavor, gypsy flavor. Je geeft dat een beetje extra in je muziek.
1: Ja, dat hoop ik. Ja, dat klopt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, het is ook wel van alles wat. Ik heb dan een feest op het kamp, waar ik heb ook mijn beste vriend is ook weer een beetje een andere genre. Ik probeer overal een beetje, een beetje allround te zijn. Ik ben niet allemaal hetzelfde.
0: En voordat meneer Smits nu mijn hele playlist verraadt. Dat geeft niks, maar ik ga namelijk normaal, het hangt een beetje van af waar Dennis mee komt. Dennis komt altijd met een lijstje en dan tegenwoordig kies ik zelf wat ik leuk vind. En ik vond dit leuk. Uh-huh. En van de ene draai ik wat minder en van jou wat meer. Want we gaan ook nog later in de uitzending ook nog naar de camping. En we gaan ook straks nog mijn beste vriend doen. Dus het komt allemaal langs.
1: Oh, kijk, dat is leuk.
0: En nu even naar die Tina Tequila. Wie is dat?
1: Tina Tequila. Ja, de titel zegt het wel. Tina, die houdt nogal van alcoholische versnapering. En dan vooral Tequila. Ja. En het is dat echt een zomerse melodie. Zeker. Die in je hoofd blijft zitten, hoop ik. Ik hoor van heel veel mensen, het refrein blijft echt in je hoofd zitten.
0: Zeker. Ja. Zeker. En ik was het net weer een beetje kwijt, maar ik ga het zomaar natuurlijk nu zelf ook weer luisteren. Dan zit het weer de hele middag in mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk wel een oorvorm. Dat is natuurlijk wel de kracht van een heel goed nummer, hè?
1: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik dat je dat gaat doen. Dat mensen, en dat ze hem leuk vinden natuurlijk. En zeker met deze temperatuur. Hij kon eigenlijk niet op een beter moment uitkomen als bij 40 graden, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En heb je het nummer zelf gemaakt? Of wie heeft het geproduceerd?
1: Arjan Winneman.
0: Ah ja.
1: En dat is mijn tweede single die ik bij hem uitbreng. Dat is echt een goede samenwerking. Een goede kerel ook, een leuke kerel. En hij heeft ook de, want het is een liedje uit het buitenland. Mm-hmm. Dus en ik hoorde het. Ik denk, dit is echt een lekkere zomerplaat.
0: Maar dat is het ook. En wat brengt die connectie met Arjan? Wat heb je daar dat je zegt van, ja, dit klikt zo goed. Waar zit hem dat vooral in, Dennis?
1: Hij neemt de tijd. Hij luistert ook goed naar je en hij stelt je gerust, want een opname is niet altijd makkelijk. Dus hij stelt je ook gerust van het gaat goed of dit moet beter, maar hij zal nooit vervelend gaan doen bijvoorbeeld. En niet dat andere producers dat wel doen, maar ik vind gewoon een prettige man om mee samen te werken.
0: Ja, dus, maar dat is ook belangrijk, hè? Dat er gewoon een fijne chemie is en een fijne samenwerking. Ik ga jouw nummer 10 naar Tequila nu instarten. Ik wens jou een hele fijne zomer. En als er weer een nieuw nummer is, nou, dan ga ik met de andere Dennis weer even contact zoeken. En dan bel ik je weer even op.
1: Dat is goed. Dat is altijd goed. Dat mag altijd.
0: Nou, ik ga je nummer erin zetten. Ik wens je een hele fijne zomer, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Groetjes.
1: Jullie ook.
0: Hey,
1: bedankt. Hoi.

Een nummer oorspronkelijk op de plaat gezet door Amalia Rodriguez. En nu een wat modernistischere versie, maar toch trouw gebleven. Ook aan het traditionele A la Casa de Mariquinhas gezongen door een van de mensen die dus was aangekondigd op de socials, Gisela Chuau. En daarvoor een van de bekendste Schotse vioolspelers. En hij verhuisde naar Californië in de jaren 80. Maar bleef Schotse muziek maken. Alistair Fraser was dat met Tommy Starabuka. We gaan eruit met een heel klein stukje muziek in het volgende uur. Dus Necham Rosie, we gaan stilstaan alvast bij dat prachtige Generations Jazz Festival. Noteert u dat alvast in de agenda 12 september in ons prachtige theater Orpheus. Tot zometeen naar de klok van 1.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is muziek.

En van harte welkom bij tweede uur muziekmelange van deze vier uur muziekmelange. Prachtige muziek uit België, elleboog aan elleboog, coup de coude qua van Philippe Lafontaine. We gaan naar Libanon nu met Mike Massie en Kasbah.

Kasba, Mike Massey uit Libanon. Ook prachtige nummers in het Frans gezongen. Heerlijke, zachte, zoetgevoiste stem. 12 september is er het prachtige Generations Festival, zoals ik al eerder aankondigde, in ons theater Orpheus. Onder andere Peter Douglas, die wij in augustus, begin september aan de lijn gaan hebben. Maar ook straks een gesprek met Natcham Rosi. We gaan eerst maar eens genieten van prachtige muziek van haar 9e album met de gelijknamige titel Natcham Rosi, A Phone Call Away.

Ja, zo'n enorm veelzijdige zangeres. We gaan zo bellen hoor. Maar ook op dit nummer soulvolle jazzy Afrikaanse invloeden. Warme ballads, maar ook die catchy uplifting liedjes. Rotterdam komt ze vandaan. Grenzen tussen soul en jazz en blues stromen naadloos in elkaar over. Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse muziek. Nergens draait ze haar hand voor om. Chamrosi, nu in Nelly's Song.

0: Ja, van het 9e album alweer van Chamorosi. Heerlijke muziek. En ik zei het al, het is die kruisbestuiving van al die lekkere stijlen, waardoor je deze muziek gewoon ook heel vaak kan afdraaien en gewoon niet het gevoel hebt dat je steeds in een sleur zit. Want je zit in een heerlijke flow. En om ons te vergezellen in die heerlijke flow, en ze treedt ook nog eens op het Generations Jazz Festival, is Rosie nu bij ons in het programma. Rosie, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, wat heb je een heerlijk album uitgebracht.
1: Dankjewel.
0: Wat was jouw gedachte bij? Heb jij van, als je begint met zo'n album, Rosie, heb je dan iets van, ik wil een soort wereldreis maken, ik wil een soort ontdekking naar mezelf. Heb jij daar een idee bij?
1: Ja, zeker weten. Dus dat is altijd een soort concept dat je moet hebben. Mm-hmm. Het is alsof je een boek gaat schrijven, weet je wel, een album maken. Dus bij dit album had ik zoiets van, weet je, ik wil beginnen vanuit, ik wil gewoon iets maken dat Chamorosi is. Dus niet per se dat gewoon nog vrijer is dan het altijd al is geweest. Dus dan ga je nog dieper en dan ga je kijken van jeetje, waar sta ik nu in mijn leven? Wat is mijn zoontje op de achtergrond?
0: Ja.
1: Wat zijn de dingen die ik interessant vind, weet je? En de stijlen die ik tof vind. Ik wil gewoon doen wat ik tof vind en dat presenteren aan de mensen, zodat ze mij beter leren kennen.
0: En kan je ook zeggen dat je dus nu meer vrijheid hebt en iets minder strak in een bepaald concept zit, dat wij als luisteraar ook die vrijheid horen en dat het daardoor allemaal wat nog ontspannender en relaxter klinkt?
1: Ja, dat is de hoop.
0: Ja.
1: Dat is de hoop, ja. Is wel de hoop.
0: Ja, wat kun je een beetje, als je kijkt naar de muzikale ontwikkeling die jij hebt doorgemaakt, kun je dat eens, want dat is natuurlijk ook een reis door de jaren heen. Kan je eens vertellen waar je stond en waar je voor jouw gevoel nu staat?
1: Ja, ik begon als iemand die vanuit intuïtie muziek gewoon geweldig vond. Als een soort wauw, dat bestaat.
0: Ja.
1: Een fan van muziek. En dan op een gegeven moment, jaren later, beland ik op het conservatorium. Omdat die passie toch te groot was en echt een roeping werd. Gestudeerd, dus een soort van klassiek geschoold. Mm-hmm. Ineens, maar nog steeds heel intuïtief. Dus ik voelde me altijd nog steeds een soort odd bird, weet je wel.
0: Ja.
1: Vreemde vogel in de bijt. Ook al ben ik, weet je, heb ik gestudeerd en echt wel goed afgestudeerd. Hoge punten en zo. Ik heb me altijd een beetje anders gevoeld. Ik paste nooit echt helemaal overal bij. Maar doordat ik die scholing heb gehad, heb ik daar ook wel mijn vrijheid gepakt. Ik heb Braziliaanse muziek gestudeerd, Cubaanse muziek, jazz, pop. Ik bleef zelf schrijven, ik bleef me ontwikkelen als zangeres. Ik mocht tijdens mijn studie een platendeal aannemen. Dat was ook heel bijzonder. Dus ik ben altijd aan het leren geweest. En gewoon als een spons heb ik alles opgeslokt. En tijdens mijn na mijn afstuderen dacht ik, ja, ik was zo vol van jazz, wat ik toen had geleerd. En klassieke muziek. En gewoon een soort nerd was ik. En ik wou echt laten zien wat ik kon aan de wereld. Van, ik kan dit. Ik ben niet zomaar een zangeres. Jullie gaan zien wie ik ben. Nou, dat ga je dan maken. En op een gegeven moment brengt je dat plek. Hè. Dan denk je, maar ik wil mezelf ook niet, zeg maar, in dat jazzhokje stoppen. Ik wil meer.
0: Heel mooi, dat vanuit een soort curiositeit, een soort nieuwsgierigheid vanuit je begin. Je hebt natuurlijk wel gewoon die bouwstenen nodig, zoals een metselaar ook de mortel en alles nodig heeft voor zijn huis. Dus je hebt dat materiaal nodig, maar dat jij niet zegt, ik ga in zo'n keurslijf, maar je gaat ontdekken. En dat je daarna ook zegt van, ja, ik wil niet, zoals heel veel mensen, van, ik ben een gospelzangeres, ik ben een jazzzangeres. Ja. Dat je zegt, ik wil meer. Ja, dat maakt jou uniek.
1: Ik ben gewoon heel erg avontuurlijk. Ik hou van avontuurlijke muziek en ik hou van muziek gewoon aan zich. Dus die titels en die hokjes, dat heeft mij gewoon, dat heeft mij nooit geboeid. En de meeste muzikanten, van de Erik Vloeimans, waar ik soms mee heb samengewerkt, tot noem ze maar op, Sint-Klaas of zo, Anouk, die ik wel eens zie. Weet je, als je ze hoort praten over muziek, dat zijn heel uiteenlopende artiesten. Wij willen gewoon muziek maken. En avontuurlijk blijven en een soort van het kinderlijke erin houden, zodat we mensen ook daarmee inspireren om in het moment te blijven staan en echt te leven en niet in het, ja, de keurslijf, dat past niet bij een artiest.
0: Nou ja, je noemt nu ook V. Klaassen, Erik Vloeimans, mensen op die hier toevallig, dat wist jij niet, maar ook

0: programma hebben gezeten in het verleden. En ik ben daar altijd heel erg ook naar, op zoek naar mensen die zich ontwikkelen. Die, je hebt dus, ik heb het wel eens met artiesten hierover, dat er sommige mensen die treden overal een half uurtje op een avond. En dan doen ze 7 keer dezelfde 6 nummers. En die zijn daar heel tevreden mee. Dat is verder perfect. Ja. Maar mij zou dat als een heel strak corset om mijn lichaam. Ik zou niet meer kunnen ademen dan.
1: Nee, weet je, ik heb altijd gezegd, als het dat op een gegeven moment wordt voor mij, dan ga ik gewoon echt gewoon een kantoorbaan nemen, fulltime. Ga ik me daarin helemaal verdiepen. En weet je wel, ik ben gewoon leergierig. Ik wil altijd meer leren en er is altijd meer te weten. En dan, als dat muziek voor mij wordt, dat het zo voorspelbaar is. Dat ik net zo goed, dan kan ik net zo goed andere baan nemen en dan mijn eigen ding doen zonder publiek. Ik doe dit niet per se voor het publiek, weet je wel.
0: Nee, en ik denk dat jou niet zo snel gebeurt. Want zoals ik bijvoorbeeld als radiomaker heb, toen ik hiermee begon, was het alleen platen draaien. En geleidelijk dacht ik ga ook mensen interviewen, ik ga me verrijken, ik ga meer wereldmuziek. Ik denk dat jij dat ook hebt, dus het zou jou niet zo snel gebeuren. Want jouw karakter is dat jij wil reizen, jij wil in jouw hart, maar ook naar de mensen toe, je wil reizen. En iemand die metaforisch reislustig is, die is niet te remmen. En jij gaat geen kantoorbaan krijgen.
1: Nee, om de 2 weken denk ik ga iets anders doen.
0: Ja, maar dat is ook goed. Ik heb dat hier ook wel eens. Dan denk ik van, weet je wat, zal ik eens een keer een hardrockprogramma gaan maken? Ik heb ook wel eens gekke ideeën. Maar dat je gewoon jezelf meevoert op zo'n reis. En nou ga je dus ook nog optreden op het Generations Jazz Festival in Apeldoorn.
1: Ja.
0: En daar zijn nog kaarten voor. En ik word ineens steeds enthousiaster. Want Pieter Douglas treedt daar ook op. En ik had hem vanochtend een mailtje gestuurd. Ja, ik heb Rosie vanmiddag in het programma. Mag ik jou ook niet interviewen? En toen had ik hem binnen 5 minuten aan de telefoon.
1: Oh.
0: Maar dat vind ik ook weer zo leuk. Dat is dan een jazzfestival. Maar weer met zoveel. Want ik geloof dat Marjorie Barnes daar ook optreedt. Met zoveel verschillende stijlen. En allemaal is het jazz. Maar het lijkt niet op elkaar. Jazz is een beetje in het gevaar dat je mensen inderdaad in een hoek propt.
1: Ja, net als met popmuziek of met iedere stijl. Weet je, en het is natuurlijk wel, marketing is niet voor niks daar. Dus zodat mensen begrijpen, wat breng jij in het eerste oogopslag. En daarna gaan ze luisteren en je leren kennen als artiest. En dan zien ze van, dat zit toch een beetje dit en een beetje dat. Dat had ik niet verwacht. Oh, wat leuk. Weet je wel? Dat vind ik zelf gewoon de allerleukste artiesten die toch, bijvoorbeeld José James of zo, dat is zo'n artiest die dan, toen hij opkwam, had hij zo'n, hij leek een rapper, zeg maar.
0: Ja, ik weet,
1: En dan opende hij zijn mond en dan ging hij die cd kopen en dacht hij, wow, het is gewoon een crooner. Wat vet, weet je wel? Ja, don't ever judge a book by its cover. En artiesten zijn gewoon, ik vind het zo leuk dit vak, weet je. Wij mogen spelen met de artiesten. Het artistieke stuk van wat we doen. En dat blijft groeien en zich transformeren. En het is gewoon net als het leven. Je moet gewoon flexibel zijn, meegaan. Weet je wel, kijken met wat je doet, met wat je hebt. En er komt altijd wel iets moois uit. Ja, we hebben al zoveel. En er is zoveel inspiratie gewoon om je heen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft.
0: Maar daarbij heb je wel een natuurlijke nieuwsgierigheid nodig. Er zijn mensen die 40 jaar in een fabriek en die zeggen, na mijn pensioen ga ik leuke dingen doen, maar die eerste 40 jaar ga ik gewoon het standaard programma afwerken. Daar is verder niets mis mee, maar het belemmert je wel. Je moet wel, wat ik heb en wat jij ook hebt, zeggen van, hey, ik pak alles, ik ga alles. Ik wees niet bang, ik duik het avontuur in en ik zie waar dat avontuur mij zal leiden.
1: Ja, precies. Maar de grap is wel, als mensen ons zo zien, de dappere van de wereld. ik doe de helft van wat ik doe, doe ik bang. En eigenlijk heel erg bang. En twijfelend. En oh jeetje, moet ik dit nou wel doen? Maar ik ga wel.
0: Maar
1: dat is zeg maar het verschil.
0: Heel herkenbaar. Toen ik dit ging doen, toen ik dacht van, nou weet je, ik heb zo'n programma met allerlei stijlen. En ik ga eens mensen interviewen en kijken. Toen probeerde ik het Leonie Jansen. En toen dacht ik, kan ik dat wel? Maar op een gegeven moment dacht ik van, weet je, in de plaats van, toen heb ik ook al mijn vragen weggegooid. En toen dacht ik, ik ga gewoon Onno zijn. En ik ga gewoon vanuit mijzelf, wat ik zelf graag wil weten van jullie, ga ik vragen. Ja. En dat maakt het leuker. Maar die angst, een beetje spanning, blijft er altijd wel.

0: En een beetje bluffen. Met een klein beetje bluffen kom je ook heel ver. En dan is het op een gegeven moment, dat vind ik zo mooi aan het publiek. Of je op een festival staat, groot, klein. Ik sta echt, ik doe van alles. Het publiek kan je gewoon... Ze zijn net als kinderen. Je kan net doen wat je wil, maar ze, they won't buy it. Dus uiteindelijk moet je het wel waarmaken.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo tof, weet je, aan dat je het publiek nooit moet onderschatten. En het maakt mij niet uit of ik voor 10 man sta, 100 man, 1000 man. Ik geef gewoon mijn hart. En dat wordt altijd gewaardeerd.
1: Ja, en het publiek maakt jou ook sterker. In die zin dat je natuurlijk bij een live optreden direct respons krijgt van... je hebt dat nummer gezongen, het is dan niet meer van jou, het is bij het publiek. Wat doet het publiek ermee? En als zij zien dat dat oprecht vanuit jouw oprechtheid vanuit jouw hart komt... opent dat ook hun hart daarmee.
0: Dat is wel, ja. En dat vind ik heel gaaf aan live optreden.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Kun je ons, ik ga natuurlijk niet de playlist verraden, maar kan je ons een paar dingen vertellen wat je gaat doen in Apeldoorn?
0: Ja, festivals pas ik het een klein beetje aan. Tenzij ik in een tentje sta of zo, maar het festival moet iets meer doorloop. Dus niet te veel kletsen, bijvoorbeeld. Oh. Dus ja, het zijn songs van mijn nieuwe plaat. Die is een beetje soulful, funky, jazzy. En wat songs van mijn oudere platen die aansluiten op dat nieuwe werk. Dus je moet denken aan een set die soulful is. Een beetje funky, poppy.
1: Lekker.
0: Dus wel easy listening, maar wel groovy. Groove is iets waar ik gewoon heel veel van hou. Wat ik heb ontdekt door de jaren van München. Ik vind dat stukje funk, dat wil ik iets meer in mijn muziek krijgen. En ben ik gaan onderzoeken met de jaren hoe doe je dat dan?
1: Ja, en dat heb je er ook niet kunstmatig ingepropt. Dat is dan geleidelijk aan, ga je die kant uit. En ja, dat wordt lekker smullen dan, want die 12e, want ik ga er nog meer reclame voor maken. Want het groove is natuurlijk, en bij zo'n festival, het is dan nog een beetje zomer. Mooier kan het eigenlijk niet.
0: Ja, het is gewoon, weet je, we moeten in beweging blijven. Figuurlijk ook, hè, met wat er allemaal aan de hand is. Iedereen heeft zijn dingen waar die mee kampt, waar die doorheen gaat in deze tijden. Mm-hmm. En ook de zorgen waar je over maakt voor andere mensen. We gotta keep it moving, zeg maar. Je moet echt in beweging komen. Je moet echt staan voor iets positiefs, hè. Dus vandaar dat voor mij groove is niet alleen maar van, oh, kom je even lekker laten dansen. Maar ook dat we doordenken van, hey, we gotta do this together.
1: Ja, want anders wordt het een oppervlakkig mechanisme. En jij zoekt de connectie en de verbinding daarin.
0: Ja, ik ben altijd op zoek naar, sinds ik hier in Nederland ben, weet je, balans. Van, weet je, hoe kan ik jou verstaan? Niet alleen maar door de taal, maar... hoe kan ik begrijpen waarom jij dingen doet, hoe jij doet, waarom jij mij misschien niet mag en waarom ik weer reageer op jou, hoe ik reageer. Hoe kunnen we die brug bouwen naar elkaar toe? Dat is de rode draad in al mijn werk, van theater tot cd's opnemen, tot interviews, tot whatever. Ik wil altijd een connectie hebben gemaakt, anders kan je net zo goed een cd opzetten. En mij niet vragen, weet je?
1: Nee, maar daar heb je ook gelijk aan. Dat is natuurlijk de toegevoegde waarde van zo'n live optreden. Anders, inderdaad, krijg je een standaard ding... zonder die verbinding met dat publiek op dat moment. En dat vind ik juist heel mooi dat jij... dat probeer ik ook in interviews... dat ik aan het eind van een interview denk van... ik heb bijvoorbeeld collega's bij andere omroepen... maar ook hier is verder niks mis mee. Die hebben een standaard vragenlijst... en dan als vraag 3 een antwoord op gegeven is... dan stellen ze hem bij 7 nog een keer... want dat staat op hun lijst. Mm. Dus dan krijg je een standaard verhaal. En het is, dat gebeurt echt. Dat hoor je ook zelfs bij regionale zenders. En dan hoor je degene ook zeggen van... zoals ik daar straks al zei... Dus en dat zou ik nooit willen, want dan heb je geen flow.
0: Nee, je moet echt altijd ruimte overlaten voor... Ik ben een heel spiritueel mens, gelovig ook.
1: Ja.
0: Voor dat stukje wat er zal ontstaan. Dat stukje magie, een stukje dat je niet kan grijpen. Dat je achteraf denkt van, wauw, dat was echt, weet je wel? Dat hadden we allemaal niet aanzien komen. Dat iedereen gewoon voelt van, ja, dat was echt... Ja, dat God-given moment dat je niet had kunnen plannen. Ik vind dat er altijd een stukje in whatever je doet... moet je altijd incalculeren, zeg maar. Onvoorziene, geluksmomentjes, weet je wel.
1: Ja, je moet dat onvoorziene geluksmoment moet je ruimte voor bieden. En dat moet je dan ook pakken, denk ik. En ook als een cadeautje van God, als een spiritueel cadeautje, omarmen.
0: Ja, echt koesteren, want dat zijn de speciale dingen waardoor een hart kan opengaan. Waardoor iemands mening kan veranderen naar van negatief naar positief, van dicht naar open, van toenadering tot, weet je, van afstand naar toenadering. Het zijn echt mensen die dit horen die niet zo spiritueel zijn, die denken misschien, ja, het is toch maar muziek of toch maar dit. Maar daar gaat het naar mijn mening juist om in het leven. Je hebt een roeping tot iets en dat is om in een samenleving weet je, meer samen te krijgen. En niet daar gaan staan op dat podium, in mijn geval dan, om, oh wauw, wat ben jij geweldig. Dat vind ik gewoon niet zo interessant.
1: Het muziek moet inderdaad die koppeling met het publiek. En het moet je raken. Anders krijg je, en dat is niks ten nadele van Sky Radio, maar dan krijg je een beetje het Sky Radio effect. Mensen zetten dat op de achtergrond. En na 3 uur krijg je dezelfde nummers. En die zijn 10 keer door de commerciële molen gehaald. En daar is een beetje de bezieling uit.
0: Ja, het moet gewoon verbinden. Verbinding is gewoon, dat is in ieder geval mijn taak. Wat ik heel goed heb geweten op een gegeven moment. En het is allemaal niet makkelijk altijd. Iedereen moet zijn kruis dragen, zeg maar. Want soms denk ik ook van, jeetje, dit en dat was veel makkelijkere keus geweest. Maar ja, je moet helemaal niks. Maar ik denk opoffering een beetje voor elkaar. Dat is niet makkelijk. Maar als we dat daarvoor gaan in de samenleving, dat we soms denken van, weet je, ik schuif mezelf even aan de kant, zodat ik jou iets meer kan zien. En ik laat mijzelf daarbij niet in de steek. Dat is wel die balans, denk ik.
1: Ja, dat is een hele belangrijke iets wat je noemt, Rosie. Dat je wel je openstelt voor anderen, maar niet jezelf wegcijfert. Want dan krijg je inderdaad een disbalans.
0: Niet hoe zeg je dat? Niet
1: ten
0: jezelf
1: koste
0: wegcijferen.
1: Van, ja.
0: Ja, nooit ten koste, maar dat is het volwassen worden. Hè? Dat, ik ben nu 43 en nu maak ik dan zo'n album dat heet Jam Rosie, gewoon mijn naam.
1: Ja,
0: en dan zou je denken van, oh, wat arrogant voor hem.
1: Nee, het is niet arrogant. Het is dat jij op dit punt nu bent aanbeland. Dit is geleidelijk zo hier naartoe gestroomd. Dat je op dit punt bent dat je het zo kan noemen. Dat heeft niks met arrogantie te maken.
0: Ja, maar soms, ik twijfelde daar wel aan. Hoor, van jeetje, ja, hoe gaat dat overkomen? En toen dacht ik, hoop maar dat mensen dat in de loop van, weet je wel, sinds het project uit is en dat ik erover mag vertellen, dat men dat dan begrijpt. Het begint zeg maar wel bij jezelf. Beetje cheesy, maar Michael Jackson looking at the man in the mirror. Ja. If you want to have, weet je wel, make a change, start there. Begin daar, maar blijf niet daar. Weet je wel, spreid het uit.
1: Ja, en dat is wat je zeker mee bezig bent en wat je blijft doen. Ik ga zo meteen straks de informatie nog een keer geven. Ik ga jou heel erg bedanken dat je met mij wilde praten over deze reis en wat muziek voor jou is. En hoe je album tot stand is gekomen, maar ook de ideeën die je daarbij hebt. En ik zou willen vragen, als er in de toekomst nog een keer een nieuw album uitkomt, of ik dan misschien nog een keer met je mag bellen.
0: Ja, natuurlijk. Altijd.
1: Ik vond het heel erg gezellig. We gaan muziek van jou draaien. En ik durf de titel niet zo goed uit te spreken. Want By Streams of Water is de Engelse. Maar dan is er een stukje in het, wat is het, Portugees, Braziliaans? Ik durf het niet uit te spreken.
0: Falou sué.
1: Ja, ik kan het. Ik ga het erin zetten en ik wens jou heel veel inspiratie in de zomer. Hopelijk tot de volgende keer. En ik ga kaartjes boeken voor het festival.
0: Dank je, ik wens je niets minder. Dank je wel.
1: Fijne middag, groetjes.
0: Okay.
1: Hoi.

Chamrosi en ze treedt op het Generation Jazz Festival 12 september in Orpheus. Het is niet mijn gewoonte om zulke lange interviews te doen, maar ik vind als een interview, ook iets wat eigenlijk Rosi zegt, als iets heel fijn loopt en als het ergens heen gaat. En we hebben nu vandaag een uitzending van 4 uur, vind ik dat dit een keer kan. Het is geen standaard dat ik zulke lange interviews heb, maar ik vond dit zelf een heel mooi interview. En soms moeten dingen dan ook gewoon zo zijn. Ik ga nu wel, omdat we ook direct aan het volgende interview zijn toegekomen, een enorme muzikale brug slaan. Want we gaan zo meteen bellen met Jorda van Loon. Zometeen, por favor, maar eerst zonnige dag.

0: Ja, en het was alsof Jorda bij het KNMI werkt. Want een zonnige dag is het zeker geworden. En ik denk zijn eerste nummer zo, een zonnige dag. En het tweede nummer is alweer uit. Por favor. En aan de telefoon nu Jorda van Doorn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jorda, je hebt een hele leuke stem. En vooral als ik jou hoor zingen, dan word je vanzelf vrolijk.
1: Ja, nou, dat klopt helemaal, toch?
0: Ja, kun je iets over jezelf vertellen? Heb je altijd gezongen of dacht je op een gegeven moment van... of ben je gescout? Hoe is het allemaal gegaan?
1: Nou, zing ik al sinds dat ik klein ben. Dus het is eigenlijk sinds kleins af aan zit het er al in.
0: Ja.
1: En toen had ik ook al zangles. En daar ben ik eigenlijk toen de tijd mee gestopt.
0: Ach.
1: Omdat ik eigenlijk geen potentie er meer in zag.
0: Mhm.
1: En op een gegeven moment, ik sta op een camping in het mooie Brabant.
0: Ah.
1: En toen was dat feestje en toen heb ik Sundert.
0: Ah, ja.
1: Nou, en toen heb ik eigenlijk, was er een feestje hier, toen heb ik eigenlijk die microfoon weer gepakt. En toen zong ik een liedje. Toen dacht van eigenlijk, nou weet je, het voelt eigenlijk wel weer lekker om te zingen. Laat ik er maar weer wat mee gaan doen.
0: En
1: dat is nu zo'n 2,5 jaar dat ik eigenlijk alweer doe dan.
0: Ja, en nu is er dat tweede nummer, Por Favor. En dat is natuurlijk helemaal met het oog op de zomer. Hoe is het nummer tot stand gekomen, Jorda?
1: Ja, ik heb natuurlijk al een ander nummer, Zonnige Dag.
0: Ja.
1: Die heb ik bij Sonic Solutions laten maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat beviel me goed. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil eigenlijk toch wel een tweede nummer. Nou, dus zo ben ik weer bij Sonic Solutions terechtgekomen. Ervoor gaan zitten... aangegeven wat ik wou. Nou, een lekker zomers nummertje, lekker met een lekkere beat erin. En wat Spaanse woorden dan.
0: Ja.
1: Nou, zo is het nummer eigenlijk tot stand gekomen.
0: Ja, zo krijg je, Jorda, ook wel de lekkerste vibe, hè. Gewoon lekker zomers muziek hier. Altijd een paar tropische woorden ertussen. Maar, ja, en misschien vind ik het niet leuk dat ik het ga zeggen. Ik vind het wel zonde dat je met zanglessen bent gestopt. Want je hoort bij jou wel, als je jou hoort zingen, dat daar
1: zang... ik heb nu wel weer zangles genomen, dat wel.
0: Oh, oké. Want ik vind
1: dat kan ik eigenlijk zeggen.
0: Ik vind wel heel... Want ik denk dat er niks ten nadele van heel veel zangers in het populaire circuit. Maar ik denk dat er bij jou wel meer mogelijkheden zitten voor de toekomst.
1: Ja, nou, en dat denk ik zelf ook. En dat krijg ik ook van veel mensen te horen. Dat er ook nog wel potentie in mijn stem zit. Ook omdat ik nog vrij jong ben. Ik ben pas 18 jaar.
0: Ja.
1: En zangles helpt mij ook enorm. Met de techniek en alles. En het oprekken van mijn stem bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel zuinig op mijn stem. Dus ik doe altijd bubbelen en een beetje stemmassage. Ook omdat ik nog zelf wil groeien erin.
0: Ja, en wil je zelf heel graag Nederlands blijven zingen? Of zeg je in de toekomst is er misschien ook wel iets in het Engels of Spaans mogelijk?
1: Nou ja, het Spaanse, dat ging me nu al wel best wel lekker af. Dus misschien in de toekomst ook.
0: Ja, maar ik denk als jij verder bent, ik was jouw muziek aan het beluisteren. Toen dacht ik, als je nou straks 28 bent of zo, dan denk ik dat jij best wel een beetje de tropische jazzy hoek, een beetje Spaans, een beetje Engels. Ik denk dat er zoveel meer mogelijk is nog.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar voor dit moment gaan we natuurlijk zometeen hier de studio veranderen. Ik heb al de Hawaiian blues en de Hawaiian slingers omhangen. We gaan zometeen lekker tropisch bezig. Jorda, wil jij je nummer aankondigen? En even mij beloven, als er weer een nieuw nummer van jou uit is, dat je dan nog een keer in het programma wil komen.
1: Ja, zeker. Dat ga ik beloven. En dan ga ik nu mijn nieuwe single aankondigen, maar toch?
0: Ja, gooi hem erin.
1: Nou, dames en heren, hierbij mijn nieuwe single, Por Favor.
0: Por Favor. Ik zou zeggen, muchas gracias, Jorda. En een hele fijne zondag.
1: Hey, hele fijne zondag. Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.

iedere week een lijstje met artiesten toegestuurd. En ik kies daar, kan daar ook qua tijd niet iedereen uit kiezen. En ik kies een, in de keuze houd ik heel erg rekening mee wat bij mij past, wat bij het programma past. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik de andere zangers niet goed vind, of dat zij, die zijn ook absoluut getalenteerd, maar het moet ook binnen het format van het programma passen. En dat paste ook zeker Joy Schouten. Level Joy, by all means.

Ja, zo af en toe is het Maritza en de andere keer is het weer Anamora. Toch twee hele verschillende fado-stijlen. Maritza is meer het traditionele. Ze heeft ook ooit Maritza Canta Amalia met Rodriguez-nummers. En dit is meer de dansbare stijl, ook wat meer bij de jongeren intrekt. Anamora en Andorinjes. Ik ben zometeen nog 2 uur bij u terug. En ja, zometeen gaat een wens van mij in vervulling. Ik vertel zometeen wie het is. Ik had een zanger benaderd en toen duurde het bijna 1,5 jaar... en scheen ik in de spambox te zitten. En plotseling kwam mijn mailtje op zijn pas. Dus het wordt zometeen feest. Eerst gaan we eruit met een stukje muziek en heel graag tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Regen en wind, het is koud, oh wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien ook.

Ja, hier en daar een bui. André van Duin, Volare, zijn versie vakantie. Nog tot de klok van 4 ben ik bij u. Zo rond 4:15 ga ik afkondigen. En om 4 is dan een programma met wat hardere live muziek. Het staat iets buiten het veld van muziekmelange af. Maar misschien ook een keer leuk om dat een keer de kans te geven en daarnaar te luisteren. We hebben straks een interview waar ik me heel erg op verheug. En ook nog een interview waar ik me ook op verheug tegen 2:45. En dan nog een uur dat ik u allerlei soorten muziek laat horen. Ja, ik ben ook nog lang niet door de artiestenlijst heen die ik u had beloofd op de socials. Daar maar eerst mee verder gaan nu. Chico en de Gypsies.

0: U heeft dit ongetwijfeld herkend van Ricky Martin, de prachtige mediterrane coverversie van Chico en de Gypsies. En dan gaan we nu toch zometeen naar Brabant, naar Twan Leijten, want daar gaat het om. Eerst gaan we heerlijk genieten van zijn Saskia.
1: Jij lacht, ik drink, jij drinkt, ik lach, ik kijk naar jou, jij kijkt. Ik denk en denk zoveel aan jou. Och, wist jij maar wat ik dacht. Jij en ik, o Saskia.

Ja, en Twan vroeg mij of ik over 5 minuutjes terug wilde bellen, want hij was nog net niet thuis. Helemaal geen enkel punt. We gaan door met 1000 redenen.

Ja, en dan ga ik nu zo meteen nog een keer bellen met Brabant en kijken of Twan inmiddels thuis gearriveerd is. Een van die heerlijke luisterliedjes van hem nu, puur op het gevoel.

0: puur op het gevoel. En bijna alle interviews van de zes in dit programma zijn artiesten uit de Randstad toevallig. En dat is nu zeker niet het geval. Want we gaan naar het prachtige Brabant met een van, en het is niet om te slijmen, van mijn lievelingszangers op Nederlandstalig gebied. Daarom had ik tijden geleden Twan een keer een mailtje gestuurd. En dat was in de spambox beland. En nu is het gelukt. Heerlijke muziek. Ik vind het altijd wel lastig. Wat voor soort zanger, hoe je jou het beste kan karakteriseren, Twan?
1: Goh, nou, dat is gelijk een niet zo... Wacht, ik zit met...
0: Ja, sorry, ja, ik wijk altijd af van mijn vragen. Het is bij mij nooit zo standaard.
1: Nee, maar dat doe je goed. Nee, ja, goed. Toevallig een term, hè, die ik is jaren geleden... En dan bedoel ik, even kijken, ik denk... 20 jaar geleden al wel, ja. Heb ik een term bedacht. Want toen vroeg in Brabant, bij onze mooiste krant, hè, dus het Brabants Dagblad. Daar vroeg een interviewer, dat was ook de stadsdichter van Tilburg in die tijd. Mm-hmm. Dat was Jacques van de Ven. En die vroeg mij ook van, hoe zou je die muziek voor jou omschrijven? Hij zegt, want het is eigenlijk geen levenslied, het is ook geen nederpop.
0: Nee.
1: Ik zeg, je zegt het eigenlijk zelf als Jacques. Ja, wat dan? Ik zeg, het is levenspop.
0: Oh, dat is wel een hele mooie term, Twan. Ja, ja. Kun je ook zeggen troubadours beïnvloeden levenspop?
1: Ja, zou dat dan één woord zijn? Ik denk het wel, hè? Dat is één woord.
0: Ik denk dat bij Scrabble 3 keer de woordwaarde is. Ja, ja. Want dat is wat mij raakt. Dat jij liedjes hebt die ergens over gaan. Je bent absoluut geen volkszanger. Het is luistermuziek, maar het is ook wel... Het heeft ook wel volkse invloeden. Het heeft alles.
1: Ja, dat zeg jij... Precies goed. Ik hoor dat je mijn muziek goed kent. En dat is inderdaad wel zoals het is. Weet je wat? Een interviewer van... of een presentator van Radio 2... Daniel Dekker.
0: Ja.
1: Die zei ooit... Twan, zegt hij... als je jouw liedjes apart pakt... dan kunnen ze gezongen worden... door Huub van der Lubbe van der Dijk... maar ook door Koos Alders.
0: Ja. Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, en, dat vond ik wel...
0: En eigenlijk, en dat is misschien, dat mag je niet zeggen, maar ook misschien vroeger wel door Brel. Er zitten er van alles. Er is zo'n grote diversiteit. En dat Huub van der Lubbe gevoel had ik ook, hoor. Toen ik, als ik soms luister, denk ik, oh ja, dat zit er ook in. Maar dat is jou zo leuk. Ik had daar straks jazzzangeres Tjam Rosie. En die zei, ik vind het zo leuk dat ze me nergens op vast kunnen pinnen. En dat is hier eigenlijk ook wel een beetje zo.
1: Ah, dat is mooi gezegd, zeg. Ja, dat klopt eigenlijk wel. En je zegt net Jacques Brel.
0: Ja.
1: Weet je, Onno, ik heb ooit geen ode aan Jacques Brel. Ik heb ooit een lied geschreven waarbij ik de schrijfwijze van Jacques Brel heb geëerd. En dat is eigenlijk bijna onmogelijk om te zeggen voor jou of voor wie dan ook welk lied dat is. Maar ik zal het je vertellen, dan maken we geen spelletje van. Dat is het liedje For All Time's Sake.
0: Ja, en dat hebben we daarnet gedraaid. En juist ook om die reden dat het heel sterk afwijkt. En omdat het juist een hele oude ziel in zich heeft.

0: En ik had daar natuurlijk niet de Pro-associatie, maar wel de associatie van een oude ziel. En daarom had ik het nummer ook al gedraaid.
1: Dat is sowieso super fijn. En qua tekst zat het niet zozeer alleen bij Jacques Brel, maar ook gewoon met die intermezzo's, met die versnellingen en met die terugvallen en met die met al die typische dingetjes van Brel, die trillende viooltjes en noem maar op, hè. Dus er zit van alles in wat ook wel aan hen doet denken. Ik heb het geschreven toen ik op een vakantie was op de Schelling, waar ik veel nummers heb geschreven. En ik weet nog als de dag van gisteren dat ik zat met de pen en de gitaar in de hand, dat ik het geschreven heb, met hem in mijn achterhoofd.
0: Ja, mooi is dat. Hè? Je hoort bij jou inderdaad dat soort invloeden, maar je hoort ook wel, want ik heb ook Saskia gedraaid, en daar zit natuurlijk wel ook een stuk zigeunerbloed in.
1: Ja, wederom goed gehoord. En dat zigeunerbloed, hè, in dat liedje Saskia, dat komt eigenlijk door twee redenen. Eén, de gitarist met wie ik al sinds het begin van mijn carrière samenwerk, dat is David Emerald. Oh. En dat is zijn artiestennaam. En zijn zigeunernaam is Niccolo Grünholz, een bekende zigeunerfamilie. En hij is de gitarist, hij is ook de vaste stand-in bij het Rosenberg trio. Hij is echt heel erg goed.
0: Oh, ja.
1: En dat is het gypsy gebeuren wat je hoort. Maar wat ook heel erg leuk is, in het liedje Saskia zit ook zo'n intermezzo met zo'n klezmierbandje, weet je wat ik bedoel?
0: Ja, ja. Dan wil je dansen.
1: Ja, en dat kregen die muzikanten die we in de studio hadden zitten, kregen dat niet voor elkaar, Anno. En toen zei iemand van de studio daar, die zei, oh, zegt hij, in Den Bosch, maar de studio zat in Rosmalen, dat ligt vlakbij Den Bosch, in de oude studio van Jan Vis, hè, beroemde studio,
0: ja.
1: Daar zit altijd zo'n klezmierbandje op de hoek van de straat en die zijn echt hartstikke goed. En ik denk dat die dit zo kunnen spelen.
0: En dat konden ze ook. Ik zit even te denken. Ja. Ik zit even aan die naam Rosmalen te denken. Heeft daar niet ooit het Autotron gezeten?
1: Ja, het Autotron Rosmalen, hè. Dat was best wel beroemd, ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik moest eventjes, het rings hem wel. Ja, maar dat is leuk, hè, want klezmer, dat wordt een beetje onderschat. Dat wordt soms als een soort Joodse bruiloftsmuziek. Nou, het is veel meer dan dat. Maar je moet daar echt wel hele bevlogenheid en bezieling in hebben om dat te kunnen spelen.
1: Ja, dat klopt. En dit is ook aan tempowisselingen onderhevig. Het begint vaak als een soort shirtaki, zet het wat trager in. En van ja, nog steeds sneller, weet je wel. En dan is het wel belangrijk, als je een versnelling inzet, dat je daarna weer op hetzelfde tempo terugkomt.
0: Ook dat je als muzikanten van elkaar het moment aanvoelt dat je in die flow zit, dat je aan die versnelling toe bent.
1: Ja, dat wel. Maar dat klopt, zeker als je het live doet. Maar als je dus een opname maakt voor een plaat, dan moet het allemaal wel goed van tevoren gearrangeerd en geregisseerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het wel de bedoeling als je zegt van jullie gaan een solo spelen en die zet je in op 2 minuten 21 en je moet klaar zijn op 2 minuten 34. Dan moet je ook niet klaar zijn op 2 minuten 35, want dan klopt het niet meer.
0: Nee.
1: En die mannen kun je dus met zo'n opdracht wegsturen. Nee, die kunnen dat gewoon doen. Die houden hun tempo aan, die hebben een soort ingebouwde metronoom. En die weten gewoon precies waaraan ze beginnen en hoe ze dat moeten doen en hoe ze dat goed moeten doen.
0: En dat deden ze in deze opname natuurlijk ook gewoon fantastisch. Wat ik een vraag had, je hebt twee albums uitgebracht. Er zit een beetje overlap ook in. Als je nou die albums luistert en goed luistert, zijn ze ook een weerspiegeling van jouw leven en de reis die jij in jouw leven maakt? Of heb ik dat te gek gemaakt nu?
1: Nee, dat heb jij echt gewoon helemaal goed gehoord. En mensen die mij heel goed van dichtbij kennen, die weten die nummers ook in de juiste volgorde te plaatsen.
0: Ja,
1: chronologisch gezien dan.
0: Ja, want er komen natuurlijk ook dames op jouw nummers voor, die niet zomaar zijn gekozen. Hermé en Marieke en Hélène en Nore zijn niet zomaar namen die jij uit een glossie hebt weggeplukt.
1: Nou, de twee namen die je net al toevallig, die noemde er drie. Maar Eleanor en Hermé, dat zijn mijn twee dochters.
0: Dat wist ik, ja.
1: Ja, dat is jij. Ja, dat klopt.
0: Ja, we gaan ook beide dochters, beide nummers gaan we natuurlijk draaien. Ik heb wel een vraag. Het is wel lastig, denk ik, als je over je eigen dochter een nummer maakt. Heel veel mensen zijn dan, en dat doe jij dus heel bewust niet, maar dan wordt het wat cheesy en wat. Maar je hebt wel een soort afstand, maar ook wel dat het nummer je raakt. Dus het is wel op een hele mooie manier neergezet.
1: Ja, nou, dankjewel sowieso. En kijk, bij ME, dat heb ik geschreven toen ik wist dat ik vader werd van een dochter. En dat liedje begint dan ook bij de zwangerschap.
0: Nee, ja.
1: En, ja, en het eindigt ergens heel ver weg. Zover zijn we nog niet. En Eleonore, nou, die had ik geschreven. En die had ik wel als geschreven als een liedje voor een, van een vader voor een dochter.
0: Mm-hmm.
1: Er zat wel iets meer een sentimentele kant in. En mijn dochter, die zei toen, en toen was ze 9, moet je nagaan.
0: Oh,
1: ja, nu is ze 18.
0: Ja.
1: En met diploma op zak. En toen was ze 9 en toen zei ze van, ja, mijn pap zegt het hartstikke leuk van jou voor mij. Maar ze zegt, ik wil wat later een jongen dat van mij zingt die verliefd op me is. En die moet zingen Hey Eleonore. Dus ja, dat is een andere interpretatie als van een vader voor een dochter.
0: Ja, en, klopt. Dat geeft natuurlijk een hele andere band, een hele andere affectie. Het nummer blijft natuurlijk staan, maar het krijgt dan een hele andere lading.
1: Ja, dat klopt. Ik heb dus de tekst moeten aanpassen. En we hebben toen ook samen besloten dat ik hem pas zou uitbrengen als ze 16 was.
0: Ah.
1: Want eerlijk kreeg ze van mij geen toestemming om aan vriendjes te beginnen met een big smile.
0: Nee, dat snap ik natuurlijk wel. In 2025 een album uitgekomen. Heb jij andere plannen in de komende tijd? Komt er nog een ander album of een mooi project? Of komt er nog iets moois aan, Twan?
1: Ja, zeker. We zijn op dit moment, as we speak, zijn wij dus een nieuw nummer aan het opnemen.
0: Oh.
1: En ja, dat nummer dat heeft al een reis meegemaakt nu. Want we hebben het geschreven en we vonden het meteen zo mooi. En we dachten meteen van, nou, dat wordt de volgende. Maar gaandeweg kwamen we er steeds meer achter dat we eigenlijk achter bepaalde stukken van de tekst, daar stonden we niet achter. En toen hebben we hem omgegooid, hebben we hem eigenlijk herschreven.
0: Mm-hmm.
1: En aanvankelijk hebben we ook met een paar topmuzikanten hebben we de basis opgenomen. En uit die basis die vonden we uiteindelijk ook eigenlijk niet meer zoals het hoorde. En dus die basis, die hebben we zeg maar in de koelkast gezet.
0: Ja.
1: En we hebben hem niet weggegooid, dat niet, daar vonden we te mooi van. En we hebben hem nu omgeturnd en nu zitten we in de afrondende fase. We zijn hem nu aan het invullen, aan het afmaken, zeg maar. Kleine puntjes invullen en dan willen we net na de zomervakantie willen we uitkomen met het plaatje. En ik mag je wel vertellen hoe die heet. Hij heet gewoon 4 letters, stop.
0: Ja, en dan is mijn vraag, is er dan in jouw overdrukke, overvolle agenda nog voor een 2 meter lange presentator bij RTV Apeldoorn ruimte om dan even nog een keer te bellen en dat we nu je nummer hier gaan promoten?
1: Nou, ik voel me zonder meer nu al vereerd en ik heb natuurlijk best wel vaak interviews meegemaakt, maar jij stelt de mensen de goede vragen. Dus het antwoord, kort en bondig, ja.
0: Ja, nou, ik hoor veel van meer artiesten. Wat ik probeer is eigenlijk, en sommige mensen zeggen dat kan je eigenlijk niet doen. Zoals jij mij nu meemaakt, zo praat ik ook met vrienden, vriendinnen, met ik werk in het onderwijs met leerlingen. Dus het maakt eigenlijk nooit uit. En ik denk als je een rolletje gaat spelen voor de radio, dan wordt het onnatuurlijk. En dan is het voor jou niet meer leuk, maar ook voor de ander niet.
1: Zonder meer waar. Kijk, ik heb bijvoorbeeld vroeger, en eigenlijk nu ook alweer, heb ik bij mijn muzikale carrière, heb ik ook altijd, omdat ik veel met woorden en met tekst heb, en ik ben eigenlijk van oorsprong, ik heb de lerarenopleiding gevolgd, niet afgemaakt, maar wel gevolgd, Moller Instituut in Tilburg.
0: Oh ja, ik heb in Nijmegen gedaan, de Gelderse leergangen.
1: Oh ja, nou ja, goed, ik ging naar het Moller Instituut, want mijn oudere zus, die had daar ook haar opleiding gevolgd. En dus, nou ja, goed, ik ben een andere kant op gegaan, maar het lesgeven, of het, ja, het mensen iets proberen bij te brengen middels een les of weet ik wat, dat is altijd erin gebleven. En ik ben op een gegeven moment ook communicatietrainer geworden.
0: Het is echt heel grappig, want mijn tweede studie is communicatiewetenschappen geweest.
1: En dan weet jij ook meteen waarom ik jouw manier van vragen goed vind.

0: Kijk, ik heb nu een clubje wat ik train, dat doe ik op maandagochtend Bonno.
1: Ja.
0: En die verkopen een bepaald softwareproduct. En dan als ik dan dat groepje leerde kennen, twee maanden geleden ongeveer, dan loop ik even de ruimte uit en dan geef ik ze allemaal een stuk papier. En dan zeg ik, schrijf maar eens op wie de allerbeste verkoper is in de wereld die jij ooit hebt gekend. En ja. Niet meer te leven, wie is daar de allerbeste verkoper? En dan gaan ze voor allerhande dingen opschrijven onderaan. En ze gaan Barack Obama of de paus of Jezus Christus of van acht of ze gaan van alles opkrijgen.
1: Ja,
0: weet je wel?
1: Geweldig, hè? Ja.
0: Maar de beste verkoper is natuurlijk de klant. Als die het zichzelf hoort zeggen, dan gelooft hij het wel.
1: Ja, nee, maar dat is. Mooi, hè? Maar het is wel een denkproces wat je bij die mensen dan in werking stelt. En het is ook wel grappig dat je ze dan zo spiegel voorhoudt van. Oké, je noemt nu wel al die bekende namen, maar leg eens uit.
0: Ja, precies dat. En natuurlijk. Als een klant zichzelf iets hoort vertellen, dan weet hij na drie maanden niet meer hoe hij die informatie heeft vergaard. Hij heeft die informatie vergaard doordat degene die tegenover hem zat de goede vragen stelde. Mm-hmm. Daar heeft hij op geantwoord. En als een mens iemand vertrouwt, is hij zichzelf. En de verkoper vraagt dan van, wat zou je dan graag willen doen? En dan komt daar een antwoord op. En dat antwoord, dat is dan het auditieve, cognitieve, heel veel te worden moeilijk aan, want je moet niet te ver doorslaan.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval, hij heeft het dan zichzelf horen zeggen. Mm-hmm. En als je hem na twee maanden vraagt, van wie heb je dat dan, die informatie? Dat weet hij niet meer, maar hij weet wel dat hij het 100% vertrouwt.
1: Ja, grappig, hè? Ja. Geweldig. Geweldig hoe dat dan werkt. Wij gaan nu luisteren naar ME. Ik ga jou, als je mij ook op de hoogte wil houden, anders hou ik het zelf bij wanneer een nieuwe nummer komt. Dan ga ik je nog een keer de uitzending en dan gaan we nog een keer wat nummers van je draaien en ook het nieuwe nummer aandacht aan besteden.
0: Nou, super, super fijn, Onno. En ik heb je nummer opgeslagen, dus het kan niet missen. En ik ga je 100% zeker informeren als het nummer klaar is. En dan krijg jij als een van de eerste ga je het ook ontvangen.
1: Super, ben ik heel blij mee. We gaan nu luisteren naar ME. Twan, hartelijk dank.
0: Dankjewel, Onno. Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: En wat is Frankrijk zonder wijn? Wat is Scheveningen zonder zee? En wat is muziekmelange zonder Susanna Veldmeijer? Suzanne, wat een leuk bruggetje. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hé, hey, wat een lekker nummer had je met Frank Verkooy, hè?
1: Ja, die heeft het heel goed gedaan.
0: Ja, ik hoor ook heel veel mensen toen het uitkwam. Ik had toen hier Margrethe van der Laa en die zei ook van... oh, ik krijg van heel veel mensen dit nummer van wat een knaller. Maar toen hadden we nog niet jouw nieuwe nummer gehoord. En we zijn van een one-night stand. Ja, blijf je een beetje in de zwoele vibes. De nacht van je dromen.
1: Ja.
0: Wat is de nacht van jouw dromen?
1: Nou, dat hoef ik niet uit te leggen op de radio, toch?
0: Ik denk, ik was zo benieuwd hoe ver je zou gaan. Maar het is wel een heerlijk nummer. Kun je eens vertellen hoe het tot stand is gekomen?
1: Ja, het is eigenlijk een liedje wat ik zelf gevonden heb. Een hele tijd geleden was ik van werk onderweg naar huis. En was ik eigenlijk aan het luisteren gewoon naar Nederlandstalige muziek. En het liedje kwam eigenlijk voorbij, heel spontaan en vanuit het niets. En ergens geloof ik daar dan in, dat ik denk van... hé, dat nummer sprak me zo aan. Ik had hem gelijk doorgestuurd naar mijn man. En die zei ook gelijk van, dit is een heel goed nummer. Dit voorgelegd bij Frank. En die zei eigenlijk ook gelijk van... Suzanne, hier moet je niet meer te lang mee wachten. Want het is zo'n zomers liedje. En we hadden eerst iets van... of we trekken hem door tot na de zomer. De zomer heen. Maar ja, ik ben blij dat ik het nu heb gedaan.
0: Ja. Helemaal met deze temperaturen, Suzanne. Want dit sluit natuurlijk veel beter aan. En dan kan je in de herfst misschien iets al wat doen met een beetje najaarsgloed eroverheen.
1: Ja, we zijn wel al aan het denken van goh, wat gaan we hierna doen? Maar goed, weet je, dat is. Laten we eerst eens genieten van deze single.
0: Ja. Absoluut, we gaan zeker genieten van deze single. Als je kijkt naar de respons, Suzanne, hoe mensen op dit nummer reageren. Ik denk dat de meeste mensen wel heel positief zijn, toch?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik alleen maar positieve geluiden hoor. En ook de clip, het is natuurlijk een hele zomerse clip. En daar krijg ik heel veel positieve reacties over. Dus ja, eigenlijk tot nu toe gewoon echt heel goed.
0: Zijn er nog andere dingen op muzikaal gebied? Bepaalde projecten, bepaalde dingen die het komende jaar op stapel zijn?
1: Nou, we gaan even kijken. We gaan volgende week staan we in Besten op een haringparty.
0: Ach.
1: En ik heb nog wat privéfeestjes. Nou, dan komt natuurlijk de vakantie eraan. En dan gaan we eigenlijk al richting het najaar. Ja, dat wil ik niet zeggen. Maar natuurlijk september gaan we weer kijken. Ja, weet je, spannend.
0: Zeker. En ik heb jou wel eens gevraagd naar albumplannen. En dan zei jij van, ja, dat doe ik liever niet. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, dat is nog steeds zo. Misschien ooit als ik bepaalde aantal jaren in het vak zit... dat ik denk, ik ga al mijn liedjes op een album zetten.
0: Ja.
1: Of bepaalde liedjes misschien even een 2.0 van maken. Maar tot nu toe ben ik nog steeds wel van de singles. Want ja, dan kan je gewoon elke single de aandacht geven die het dan verdient.
0: Zeker. Dat zei je toen ook. En dat is natuurlijk wel zo. Want dan kan je ieder nummer volledig tot zijn recht laten komen. Ja, een beetje filosofische vraag. Is er een zanger of zangeres met wie jij nog een keer een duet zou willen opnemen?
1: Ja, volgens mij heb ik al de naam Jannes best vaak laten vallen.
0: Ja, ik was ook een beetje
1: aan het hek. Ja, dat blijft ook nog steeds.
0: Ja, dat lijkt mij ook nog. Hij is hier ook wel eens in het programma geweest. Dat lijkt mij ook nog een keer superleuk. Wie weet, Suzanne. Wil jij voor mij zo meteen met een beetje enthousiasme en flair dit nummer aan gaan kondigen? En dan gooi ik hem er weer in.
1: Nou, dat ga ik zeker doen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gezellige interview. En ik wens jullie nog een hele mooie zonnige zondag. En hier is de nieuwe single van Suzanne Veldmeijer, De Nacht van je Dromen.
0: En we bellen bij de volgende nummer, bellen we weer gezellig. Suzanne,
1: hartstikke geleden.
0: Hele fijne middag. Hoi, hoi.

naar de Cubaanse Alice Mercedes en Viva la Vida was dit een opname van Jantina Norman. En die is inmiddels 96 en woont in Engeland. En deze opname stamt uit 1955, De Pastoor zijn Kuyaya. Ik ben straks nog een uur bij u met de muziekmelange, dan zonder interviews, maar nog wel met muziek van onze artiesten van vandaag. Heel graag tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.

0: Ja, over haar leven kwam dit jaar een hele mooie Broken English, een hele mooie documentaire uit. En van het lijstje wat u op Facebook zag met de artiesten die langs zouden komen, was dit Marianne Faithfull. Wat een heerlijke interview vandaag. En voor mij is het ook volop genieten. En ook, ik heb vaak wel dat ik me onbegrepen voel. Ook dingen die, soms zitten hier mensen naast mij om 4 uur. En dat zijn mensen met een totaal andere belevingswereld. En een heel ander programma. Het is mooie is dat wel, dat dat allemaal in één omroep kan. En vaak is er ook best wel dat mensen denken, goh, wat doet die Onno daar allemaal in dat programma? Ja, het is iets wat we met u als luisteraar samen hebben opgebouwd. En een eigen wereld hebben gecreëerd. En een wereld waarop ik iedere zondag van geniet. We gaan naar Twan Leijten nu, naar een van zijn dochters. Hey, Eleonore.
1: Hey.

Na Jo Dassin en Le Portugais de Fado Perdição van Christina Branco. En we gaan nu naar Irak, maar wel met een Turkse zangeres, Ayla Çelik en Bagdad.

Ja, Angelique Kidjo stond ook op de playlist vandaag. Althans op de socials genoemd bij de zangeressen die aan de orde zouden komen. Samen met Kids United en Yusuf Ndour in Mama Afrika. Dennis Smits had ik ook nog beloofd om zijn Op de Camping te draaien.

En van het ene uiterste naar het andere uiterste met een dame die ook in de socials werd genoemd. Cesaria Evora naar Kaapverdië. Het voetballand, mag ik eigenlijk zeggen, dat wat niemand verwacht. Dos palabras.

Wat een heerlijke uitzending voor mij. Necham Rosie en Better. We hadden een heerlijk interview met haar. Wat langer dan gemiddeld. Maar ja, soms is het heerlijk om gewoon komen te flowen. En gewoon heerlijk dat proces in te duiken van zo'n interview. En zien waar het je leidt. Level Joy, Joy Schouten was ook de gast. Own.

inmiddels gevorderde leeftijd, de Peruaanse Susana Baca. En hoe kan het ook anders, Summertime. We gaan door naar Palestina met Mor Kabasi uit 2016 van haar CD La Tzadika, La Drona de Granadas.

Muziek uit Servië van Fahit en Branko Fadido. En daarvoor, ik weet niet of u het herkend had, een hele oude bezeden, reggae. Dit was de muziekmelange voor vandaag. Volgende week zijn we bij u terug met dan Chalina Smits van Tja Tja Chalina. Tropische muziek, de Arnhemse band, het Ramcollectief. Rosa heb ik dan aan de lijn. Caroline in het veld treedt op in Wenen. Ze is daar nu ook al. En volgende week is er voor weer zo'n gezellig gesprek bij ons. We hebben een heerlijk nummer over Saint-Tropez. Er komt ook nog wat van alles aan Nederlandstalig gebeuren aan. Dus nog een volle uitzending. De week daarop heerlijke jazz. Wat langere nummers ook met Roncha. Het interview zou dan wel in het Engels zijn. Net als het interview in september met pianiste Elizabeth Go. Maar ik ga daarin zoveel mogelijk, of bijna alles, voor u vertalen. Ja, een muziekmelange zonder Elvis kan niet. Dus ik ga ook nu zeker uit met Elvis en met de Major Dundee Band en met de Gypsy Kings. En ik wens u een hele fijne zondag na de klok van vieren. Ik weet niet of de heren er live zijn of ze hebben een opname achtergelaten. Wat ruigere muziek, iets minder voor muziekmelange geschikt. Maar ook wel leuk om het een keer een kans te geven en een keer heel ander soort muziek te beluisteren. 3 uur lang live muziek door Guido, en dan ben ik zijn achternaam kwijt. En Timothy Schel, volgens mij, uit mijn hoofd. En zij presenteren dat programma. Lange gesprekken onderling en ook heel gezellig, afgewisseld met live muziek van artiesten. Ik zeg heel graag tot volgende week.

0: Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Lang Leven Live.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ik zeg een hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lang Leven Live. Ik ben heel even aan het tellen. We zitten nu op aflevering 39.
1: Ja, dat klopt.
0: En
1: helemaal.
0: Het is 28 juni. Ja, dat heb ik ook al gedaan. En ik heb me een kater. Ach, dat hou je niet voor mogelijk.
1: Zo erg?
0: Ja, dus zo erg. Ja, je moet me ook gewoon tegenhouden. Nee, maar we wilden, je hadden een gezellige barbecue. Ja. Bijgepraat over wat er allemaal gaat gebeuren binnen de omroep. De streekomroep gaat erbij. Hè? Dan kom je weer collega's tegen die je ontzettend niet mag. Ja, dan kun je dan denken, dan kun je of met hem gaan praten. Of je kan bij jezelf denken, nou, weet je wat, dan drink je nog maar een biertje. Ja, dan is het 28 graden en dan zit je dat bier zit je te tanken. En dan drink je er nog eentje en dan ben je dat gewend om niet te drinken. En dan kom je thuis en dan doe je weer te weinig vocht drinken. En dan slaap je weer niet. En dan is er weer iets van het WK voetballen op tv. En
1: dan blijf je weer hangen. Ja, of je moet werken die dag daarna, ja, dat kan ook nog.
0: Ja, dat heb jij dan weer.
1: Ja.
0: Ja, maar jij kan dat dan, hè? Niet drinken.
1: Ik kan niet drinken.
0: Ik heb dan toch op zo'n barbecue, dan wil ik het toch even gezellig maken. Kan ik het dan niet laten om niet te drinken?
1: Oh ja.
0: Ja. Dus een hele leuke... Is dat een Family Guy? Nee, dat is een SNL, een Saturday Night Live dinges. Er was een man die zegt, ja, ik drink te veel, zegt hij. Dus ik heb een non-alcoholic bier. Zegt hij, maar het nadeel daarvan is dat hij daar niet dronken van wordt. Mm-hmm. Dus hij had nou non-alcoholic bier.
1: Okay,
0: en dat was 96%.
1: Ja. Ja, die kikte wel in.
0: Ja, en hij had er nog eentje. Een kap of beer. Samen met wodka. Ja, want hij moest... Ja, dat is helemaal flauw. It's Probably Me hoorde je niet in de uitvoering van Sting. Dat was de originele uitvoering. Hij zat in Little Weapon 4 of Little Weapon 5. Nee, dit was...
1: 4 volgens mij, want 5 die bestaan niet.
0: Dan is het 4 geweest. Ja, bestaat 5 niet.
1: Nee, ze wouden hem wel maken. Maar volgens mij is de regisseur van die reeks overleden.
0: Oh.
1: En toen hebben ze dat project een beetje aan de zijkant gezet.
0: Ja, oh, dat vind ik dan wel jammer. Er was ook een serie van.
1: Van Little Weapon?
0: Ja.
1: Ja, een filmserie.
0: Ja, een filmserie.
1: Ja,
0: dus 2 seizoenen zijn daarvan geweest.
1: Oh, een tv-serie ook.
0: Een tv-serie.

0: Serie. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Oh, en, maar dit was Gregory Portery and It's Probably Me. Lekker veel muziek. Even afstemmen, want je kopje net binnengelopen. Bloed heet buiten. Ja. Ja, sorry, ik dacht echt dat ik te erg word aangezet.
1: Nee, dat,
0: ja,
1: nou, hier ik zet hem zo meteen aan.
0: Ja, nee, doe dat maar. Album van de week, dat is toch die Nederlandse band, hè?
1: EOS.
0: Ja, ja. Ja, nee, okay, ja, ja daar dan heb ik het goed gedaan. Moeten ja. We er alleen eentje voor zondag. Ja, maak het weer ingewikkeld. Verpest weer de aankondiging. Even kijken, lekker veel muziek hebben we klaarstaan. Hoe is het met Puppy?
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke
0: ja, hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: Ja,
1: hartstikke leuk.
0: We breiden er wat aan. Lekker veel muziek. Ik had er nog eentje trouwens klaarstaan.
1: Nou, ik ben benieuwd wat jij hebt
0: uitgezocht. Even kijken, had ik hem nou wel, had ik hem niet? Nee, volgens mij had ik het niet gedaan. Oh. Wacht even. En daar had ik toch wel zo'n leuke in. Kijk hoe goed jij met je songteksten bent. Wacht even, ik heb nog wel even om het erbij te zoeken. Hè?
1: Je weet dat ik de hele dag al gewerkt heb.
0: Ja, nee.
1: Dan moeilijke vragen stellen, dat gaat vaak niet goed.
0: Nee, maar wacht even. Ik heb hem erbij. En dan is de vraag... a small town girl, waar woonde zij?
1: A small town girl?
0: Ja. Ik kwam hem tegen op YouTube, vond hem zo grappig. Dit is net gevraagd. Waar woonde...
1: South Detroit.
0: Nee, ze leeft in een lonely world. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: ja. City boy is South Detroit.
0: Ja, ja, dat ja. Klopt. Nee, ja. Ja. En waar gingen ze met de trein naartoe?
1: Ja, ik ben nu dat liedje aan het afspelen in mijn hoofd.
0: Ja, ja, leuk, hè? Je weet precies waar ik het had.
1: Going anywhere.
0: Ja, nee, going nowhere.
1: Going nowhere. Ja, ja. Anywhere, nowhere.
0: Ja, nou. Ja, dan weet je waar ik klaar heb staan. Ja, ik weet dat ik jou daar ook altijd een plezier mee doe.
1: Ja, dat klopt. Zou ik hem dan maar aankondigen?
0: Kijk even hoeveel seconden we nog hebben voor deze prachtige opening. Ja, doe het maar. Doe ik het even op deze manier.
1: Een heleboel mensen dachten dat hun tv toen kapot was toen dit nummer speelde. Want hij zat ook in de seriefinale van de Sopranos.
0: Ja, en opeens was hij weg.
1: Opeens was hij weg.
0: Family Guy heeft er ook eentje van.
1: Ja, klopt. Ja. Die heeft ook zo'n eind. Die heb ik gezien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb het natuurlijk over Don't Stop Believing van Journey.
2: De concertagenda.
0: Oh, wacht even, dat is verkeerd.
1: Ja, we hebben nog geen concertagenda.
0: Nee, wacht, ik moet het zo even doen. Ja, nee, weet je, dan zijn we een paar keer live geweest... en dan zit ik weer met die opname en dan... zo moet ik het doen. Wacht even, dat gaat wel goed.

0: Nou, proberen we nummers niet dubbel te draaien.
1: Daar hebben we ook een lijst voor en dat geeft hij aan als we al een nummer hebben gedraaid.
0: Ja, als dat het in de lijst staat. Ja. En ik zag, je had in de lijst gezet Bruce Springsteen, London Calling. En dan moest ik meteen denken aan Liefs uit Londen. En die is van Bluff. En ik dacht dat er wel meerdere live uitvoeringen waren van het nummer. Maar dat was maar één live uitvoering van het nummer. Die hebben we al gedraaid. En toen kwamen we bij deze man uit. Guido van de Graaf. En dat hebben we echt gewoon zomaar spontaan gedraaid.
1: Zo opgezet.
0: Ik vond het leuk klinken. En Guido van de Graaf is een Nederlandse volkszanger uit Den Haag. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma The Voice of Holland, waar hij de halve finale bereikte. Daarna groeide zijn carrière verder met eigen nummers en optredens door heel Nederland. Even na dat we bij hem komen. En ja, volgens mij kun je bijna niks verpesten aan het nummer. Liefst uit Londen.
1: Nee, het is gewoon een heel goed nummer.
0: Nee, ja, daarom. En het is een van mijn eerste kennismakingen met Bluff. Samen met Hier aan de Kust. Dat kwam volgens mij ongeveer in dezelfde periode uit. En wat had ik nog meer?
1: Wat zou je doen?
0: Hier aan de Kust. Lies uit Londen en... Het regent harder dan ik hebben kan.
1: Oh ja.
0: Dat waren de drie nummers die als je... Dat wat ze tegenwoordig maken. Ik word er niet gelukkig van. Ik word er ook niet depressief van. Maar die oude nummers van hun, ja, dat blijf ik leuk vinden. Even kijken. Ik heb het al gezegd.
1: Ja, je hebt het al gezegd, maar hier komt hij nog een keer. London Calling van Bruce Springsteen.

0: Heartache Tonight van Glenn Frey.
1: Heartache, is dat nou hoofdpijn?
0: Heartache, hartpijn.
1: Ja, hartpijn, oh, hartpijn. Oh ja, dat, ik zeg gewoon even niks. Ik kon nou een opmerking gaan maken, maar nee, die maak ik gewoon even niet. Nee, ja, ach, dat heb ik al zo vaak hartpijn gehad. Ja, laat maar. Dat is één goede remedy daartegen. En dat is heel veel. Ja, nee, ja, een drukje drank, dat helpt altijd.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja.
2: Het live album van de week.
1: Ja, jij mag het oplezen vandaag.
0: Ja, het is mijn beurt. 2 weken geleden hebben wij al een nummer van het album gedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was Voltooid Verleden Tijd van de Groningse band IOS. Is ook schitterend. En dat album waar die op stond, dat is een coveralbum met allemaal Dire Straits nummers erop. Behalve dan hun eigen nummer Voltooid Verleden Tijd. Ja. Het album is uitgebracht in rond 2000. En IOS die stond bekend omdat ze al veel Dire Straits interpretaties deden op het podium samen met hun eigen Nederlandstalige muziek. En daar hebben ze er maar gewoon een album van gemaakt.
1: Oké. Ja, nee, dat is mooi. Wat heb ik klaar staan?
0: Calling Elvis.
1: Oh, ik ga hierna even Elvis zoeken.
0: Ja, volgens mij staat hij ook al in de lijst.
1: Ja, ik heb een specifieke nummer van Elvis even in mijn hoofd dat ik wil draaien.
0: Oké, okay, ben benieuwd.
1: Ja, nee, dat mag. Ja, nee, dat komt goed. Je had hem aangekondigd al, hè?
0: Ja,
1: dan
0: zeker.
1: Dan hoef ik alleen maar dit te doen.

0: All right now.
1: Ja, de echte Elvis met Little Sister en Get Back.
2: Ik zat even te kijken. Want ik zat even kijken. Het is theater. Want ik, ja, Elvis Presley, ik moest gisteren wel lachen. Dan zag je zo'n hele... Ben je Elvis ook tegengekomen in Las Vegas?
1: Nee.
2: Nee? Oké. Okay.
1: Nee. Ik heb geen Elvis gezien. Nee, ik heb wel een Bumblebee gezien.
2: Ja, maar dit ziet er ook gewoon totaal niet uit, hè?
1: Nee.
2: Dat bedoel ik.
1: Maar ja, dat heeft dan ook wel weer wat op de een of andere gekke manier.
2: Ja. Nee, ik zat even te kijken, want ik dacht, want in het voornaam wat ik heb klaarstaan, we blijven even bij Elvis Presley, om het zo maar te zeggen. Ik dacht dat hij naar Apeldoorn zou komen. Maar,
1: Elvis? Dat gaat wel heel moeilijk.
2: Nee, Bouke. Want Bouke, dat is dan de Nederlandse Elvis...
1: Tribute,
2: zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je goed.
2: En dan zat ik te denken, want ik dacht dat ik gehoord had dat hij dan binnenkort nog een keer naar Apeldoorn zou komen. Maar ik zit nou even in de datums te kijken.
1: En is dat niet al geweest?
2: Ja, dat is al geweest. Ja. Dus ik zit nou even in de datums te kijken, want ik dacht dat mijn buurvrouw zei van, oh, daar ga ik binnenkort naartoe. Of eind van het jaar naartoe. Dan kan ze natuurlijk ook ergens anders naartoe gaan. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Veenendaal, Ruffen, Roermond, Steenwijk, Hasselt, Os, Uden, Eindhoven, Scheveningen, Emmen, Doetinchem, Winschoten, Hoorn, Weert, Deventer. Oh, misschien gaat ze wel naar Deventer.
1: Ja.
2: Ja, het zouden wij ook nog kunnen halen om naar Deventer te gaan.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
2: Ja, nee, dat is 29 januari, zijn we weer terug. Zit je daar wel met een gigantische jetlag, maar... Ja, dat maakt niet uit. Heerlen zie ik nog, Leiden, Schiedam, Amsterdam. Hij gaat ook echt kriskras door heel Nederland, hè?
1: Ja, doet hij goed.
2: Ja, nee, en ook hier en daar uitverkocht zie ik Antwerpen. Ik zoek nog heel even verder. Nee, ding is... Oh, en hij staat ook nog in Las Vegas.
1: Ook nog?
2: Ja.
1: Oh, ja. Doe maar.
2: Oh.
1: Waar in Las Vegas?
2: Ja, het staat gewoon alleen Bouke Las Vegas.
1: Ja, Las Vegas is nogal een grote stad.
2: Ja, nee, ja, dat kan. Hij is even aan het laden. Kan ik daar zo op terugkomen? Dat zou ik inderdaad kunnen. Accept en dinges, alle cookies. Het ziet er wel heel klein uit, dat theater.
1: Ik weet niet welk theater het is.
2: Nee, wacht even. De Westgate.
1: Zegt me helemaal niks.
2: Bouke Rocks Vegas... Doors open at 6 p.m. Westgate Las Vegas Resort and Casino. 3000 Paradise. Dat is het adres.
1: Ja, het ligt achter de strip, dat weet ik nog.
2: Okay.
1: Ik heb hem er even bij gepakt op het internet.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dus het ligt er een beetje buiten.
2: Ja, nee, ja, oké.
1: Okay. Maar het is wel Las Vegas.
2: Ja, dus. En dan betaal je heel veel geld voor een kaartje. We hebben nou klaarstaan. Viva Las Vegas. Live at het Paard in Den Haag.

0: Ik had nog zin in Jude, omdat... Ach, wat was het ook alweer net?
1: Sister en Get Back van Elvis.
0: Dat was weer van Elvis.
1: En Get Back is dan weer van de Beatles. Maar Bouke is dan weer van Elvis. En we wouden ook nog wat van de Beatles doen.
0: En dan niet de Beatles, maar ik had zin in Hey Jude. Want dat vind ik dan misschien een leukste nummer.
1: Ja.
0: En dit kwamen we Tom Jones live in Las Vegas. Dus we zijn even in Las Vegas geweest.
1: Ja, heel ingewikkeld bruggetje, maar hij klopt wel.
0: Hij klopt wel, ja. Wil je er nog een keer terug naartoe naar Las Vegas? Of zeg, ik ben er geweest?
1: Zou wel leuk vinden, maar dan over een jaar of 20 of zo.
0: Oké, dus niet nu.
1: Nee, dat hoeft van mij niet.
0: En ik zag laatst weer prachtige beelden uit die speer komen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat zou dan wel bij mij hoog op het lijstje staan.
1: Nou, ik heb daarnaast gezeten. Ja,
0: dat weet ik, ja. En je had de Backstreet Boys, hè?
1: Ja.
0: Ja, hadden ze een film erin vertoond dat je van de aarde, zeg maar, de ruimte ingaat.
1: Oh ja.
0: Dus
1: ja.
0: Die
1: draait ook al heel lang, volgens mij.
0: Ja, maar dat is wel heel spectaculair. Ja, dat als je hem dan toch kan zien, dat soort dingen. Dus ja, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ik had zin even, jij wil een bakje koffie halen. Ik wil even kijken of er buiten nog steeds bloedheet is. Dus we doen even lang nummer.
1: Paul Jong, Come Back and Stay.

0: We moeten meteen door, meteen naar de laatste plaats. Zit ik te kijken als ik het goed heb uitgerekend. En ik schaam me er ook niet voor als ik het niet goed uitreken, want jij kan ook niet rekenen.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, ik vind deze ook tellen. We gaan dan namelijk uit met Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, Jam with the Booker T. En dat is een jam. Dus ja, of het live
1: dat
0: is.
1: Dat zou wel live
0: zijn. Jam vind ik ook net zoiets als akoestisch dan. Ja, mooi.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste berichten is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ik zeg een hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lang Leven Live. Ik ben heel even aan het tellen. We zitten nu op aflevering 39.
1: Ja, dat klopt.
0: En het is 28 juni. Ja, dat heb ik ook al gedaan. En ik heb me een kater. Och, dat hou je niet voor mogelijk. Ja,
1: zo erg.
0: Ja, dus zo erg. Ja, je moet me ook gewoon tegenhouden. Nee, maar we hadden een gezellige barbecue. Ja. Bijgepraat over wat er allemaal gaat gebeuren binnen de omroep. De streekomroep gaat erbij. Dan kom je weer collega's tegen die je ontzettend niet mag. Ja, dan kun je dan denken, dan kun je of met hem gaan praten. Of je kan bij jezelf denken, nou, weet je wat, dan drink je nog maar een biertje. Ja, dan is het 28 graden, dan zit je dat bier zit je te tanken. En dan drink je er nog eentje. En dan ben je dat gewend om niet te drinken. En dan kom je thuis en dan doe je weer te weinig vocht drinken. En dan slaap je weer niet. En dan is er weer iets van het WK voetballen op tv. En
1: dan blijf je weer hangen. Ja, ik ben of je moet werken die dag daarna. Ja, dat kan ook nog.
0: Ja, dat heb jij dan weer.
1: Ja.
0: Ja, maar jij kan dat dan, hè? Niet drinken.
1: Ik kan niet drinken. Dat
0: ja, nee, ik heb dan toch op zo'n barbecue, dan wil ik het toch even gezellig maken. Kan ik het dan niet laten om niet te drinken?
1: Oh ja.
0: Ja. Dus een hele leuke... Is dat een Family Guy? Nee, dat is een SNL, een Saturday Night Live dinges. Er was een man die zegt, ja, ik drink te veel, zegt hij. Dus ik heb een non-alcoholic bier. Zegt hij, maar het nadeel daarvan is dat hij daar niet dronken van wordt. Mm-hmm. Dus hij had nou non-alcoholic bier. Ja. Okay, en dat was 96%. Ja.
1: Ja, die kikte wel in.
0: Ja, en hij had er nog eentje. Een kap of beer. Samen met wodka. Ja, want hij moest... Ja, dat is helemaal flauw. It's Probably Me hoorde je niet in de uitvoering van Sting. Dat was de originele uitvoering. Hij zat in Little Weapon 4 of Little Weapon 5. Nee, dit was...
1: 4 volgens mij, want 5 die bestaan niet.
0: Dan is het 4 geweest. Ja, bestaat 5 niet.
1: Nee, ze wouden hem wel maken, maar volgens mij is de regisseur van die reeks overleden.
0: Oh.
1: En toen hebben ze dat project een beetje aan de zijkant gezet.
0: Oh, dat vind ik dan wel jammer. Er was ook een serie van.
1: Van Little Weapon?
0: Ja. Ja,
1: een filmserie.
0: Ja, een filmserie. Ja, dus twee seizoenen zijn daarvan geweest.
1: Oh, een tv-serie. Een
0: tv-serie, ja.
1: Oh,
0: maar dit was Gregory Portery en It's Probably Me. Lekker veel muziek. Even afstemmen, want je kopje net binnengelopen. Bloedheet buiten.
1: Ja,
0: sorry, ik dacht echt dat ik de airco had aangezet.
1: Ik zet hem zo meteen aan.
0: Ja, nee, doe dat maar. Album van de week, dat is toch die Nederlandse band, hè?
1: EOS.
0: Daar heb ik het goed gedaan. Moeten we er alleen eentje voor zondag. Ja, maak het weer ingewikkeld. Dat pest weer de aankondiging. Even kijken, lekker veel muziek hebben we klaarstaan. Hoe is het met Puppy?
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. We breiden er wat aan. Lekker veel

0: muziek. Ik had er nog eentje trouwens klaarstaan.
1: Nou, ik ben benieuwd wat jij hebt
0: uitgezocht. Even kijken, had ik hem nou wel, had ik hem nu niet? Nee, volgens mij had ik het niet gedaan. Oh. Wacht even. En daar had ik toch wel zo'n leuke in. Kijk hoe goed jij met je songteksten bent. Wacht even, ik heb nog wel even om het erbij te zoeken. Hè?
1: Je weet dat ik de hele dag al gewerkt heb.
0: Ja, nee.
1: Dan moeilijke vragen stellen, dat gaat vaak niet goed.
0: Nee, maar wacht even. Ik heb hem erbij. En dan is de vraag... A small town girl, waar woonde zij?
1: A small town girl?
0: Ja. Ik kwam hem tegen op YouTube, vond hem zo grappig. Dit is een net gevraagd. Waar woonde...
1: South Detroit.
0: Nee, ze leeft in een lonely world. Ja.
1: City boy is South Detroit.
0: Ja, dat klopt. Nee, ja. En waar gingen ze met de trein naartoe?
1: Ja, ik ben nu dat liedje aan het afspelen in mijn
0: hoofd. Ja, leuk hè. Je weet precies waar ik het had.
1: Going anywhere.
0: Ja, nee, going nowhere.
1: Going nowhere.
0: Ja,
1: anywhere,
0: ja.
1: Nowhere.
0: Ja, ja. Dan weet je waar ik klaar heb staan. Ja, ik weet dat ik jou daar ook altijd een plezier mee doe.
1: Ja, dat klopt. Zou ik hem dan maar aankondigen?
0: Kijk even hoeveel seconden we nog hebben voor deze prachtige opening. Ja, doe het maar. Doe ik het even op deze manier.
1: Een heleboel mensen dachten dat hun tv toen kapot was toen dit nummer speelde. Want hij zat ook in de seriefinale van de Sopranos.
0: Ja, en opeens was hij weg.
1: Opeens was hij weg.
0: Family Guy heeft er ook eentje van.
1: Ja, klopt. Ja. Die heeft ook zo'n eind. Die heb ik gezien.
0: Ja.
1: Ik heb het natuurlijk over Don't Stop Believing van Journey.
2: De concertagenda.
0: Oh, wacht even, dit is verkeerd.
1: Ja, we hebben nog geen concertagenda.
0: Nee, wacht, ik moet het zo even doen. Ja, nee, weet je, dan zijn we een paar keer live geweest... en dan zit ik weer met die opname en dan... zo moet ik het doen. Wacht even, dat gaat wel goed.

komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is er lief. Zing even mee, kom maar.

aan mijn dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. En mijn reis in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde. Zelfde kleur, dezelfde waarde. En nu zingen jullie. Zij.

0: Dankjewel, mama.
1: Nou, proberen we nummers niet dubbel te draaien.
2: Daar hebben we ook een lijst voor en dat geeft hij aan als we al een nummer hebben gedraaid.
1: Ja, als dat het in de lijst staat. Ja. En ik zag, je had in de lijst gezet Bruce Springsteen, London Calling. En dan moest ik meteen denken aan Liefs uit Londen. En die is van Bluff. En ik dacht dat er wel meerdere live uitvoeringen waren van het nummer. Maar dat was maar één live uitvoering van dat nummer. Die hebben we al gedraaid. En toen kwamen we bij deze man uit. Guido van de Graaf. En dat hebben we echt gewoon zomaar spontaan gedraaid.
2: Zo opgezet.
1: Ik vond het leuk klinken. En Guido van de Graaf is een Nederlandse volkszanger uit Den Haag. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma The Voice of Holland, waar hij de halve finale bereikte. Daarna groeide zijn carrière verder met eigen nummers en optredens door heel Nederland. Even na dat we bij hem komen. En ja, volgens mij kun je bijna niks verpesten aan het nummer. Liefst uit Londen.
2: Nee, het is gewoon een heel goed nummer.
1: Nee, ja, daarom. En het is een van mijn eerste kennismakingen met Bluff. Samen met Hier aan de Kust. Dat kwam volgens mij ongeveer in dezelfde periode uit. En wat had ik nog meer?
2: Wat zou je doen?
1: Wat zou je... Nee, misschien? Wat... Kloots, nee. Wacht even. Hier aan de kust. Lies uit Londen. En het regent harder dan ik hebben kan.
2: Oh ja.
1: Dat waren de drie nummers die als je... Dat wat ze tegenwoordig maken. Ach, ja, ik word er niet gelukkig van. Ik word er ook niet... depressief van. Maar die oude nummers van hun, ja, dat blijf ik leuk vinden. Even kijken. Zeg maar, ik heb het al gezegd.
2: Ja, je hebt het al gezegd, maar hier komt hij nog een keer. London Calling van Bruce Springsteen.

0: Heartache Tonight van Glenn Frey.
1: Heartache, is dat nou hoofdpijn?
0: Heartache, hartpijn.
1: Ja, hartpijn, oh hartpijn. Oh ja, dat, ik zeg nou even niks. Ik kon nou een opmerking gaan maken, maar nee, die maak ik gewoon even niet. Nee, ja, ach, dat heb ik al zo vaak hartpijn gehad. Ja, laat maar. Dat is één goede remedie daartegen. En dat is heel veel... Ja, nee, ja, een drukje aan drank, dat helpt wat uit.
0: Ja, nee, dat...
1: Ja.
2: Het live album van de week.
1: Ja, jij mag het oplezen vandaag.
0: Ja, het is mijn beurt. 2 weken geleden hebben wij al een nummer van het album gedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was Voltooid Verleden Tijd van de Groningse band IOS. Is ook schitterend. En dat album waar die op stond, dat is een coveralbum met allemaal Dire Straits nummers erop. Behalve dan hun eigen nummer Voltooid Verleden Tijd. Ja. Het album is uitgebracht in rond 2000. En IOS die stond bekend omdat ze al veel Dire Straits interpretaties deden op het podium samen met hun eigen Nederlandstalige muziek. En daar hebben ze er maar gewoon een album van gemaakt.
1: Oké. Okay. Ja, nee, dat is mooi. Wat heb ik klaarstaan?
0: Calling Elvis.
1: Oh, ik ga hierna even Elvis zoeken.
0: Ja,
1: volgens
0: mij staat hij ook al in de lijst.
1: Ja, ik heb een specifieke nummer van Elvis even in mijn hoofd dat ik wil draaien.
0: Oké, okay, ben benieuwd.
1: Ja, nee, dat mag. Ja, nee, dat komt goed. Je had hem aangekondigd al, hè?
0: Ja,
1: dan
0: zeker.
1: Ik alleen maar dit te doen.

0: Ja, de echte Elvis met Little Sister en Get Back.
1: Ik zat even te kijken. Want ik zat even kijken. Het is theater. Want ik, ja, Elvis Presley, ik moest gisteren wel lachen. Dan zag je zijn hele... Heb je Elvis ook tegengekomen in Las Vegas?
0: Nee.
1: Nee? Oké.
0: Nee. Nee, ik heb geen Elvis gezien. Nee, ik heb wel een Bumblebee gezien.
1: Ja, maar dat ziet er ook gewoon totaal niet uit, hè?
0: Nee,
1: dat bedoel ik.
0: Maar ja, dat heeft dan ook wel weer wat op de een of andere gekke manier.
1: Ja. Nee, ik zat even te kijken, want ik dacht, want het voornaam wat ik heb klaarstaan, we blijven even bij Elvis Presley, om het zo maar te zeggen. En ik dacht dat hij naar Apeldoorn zou komen. Maar,
0: Elvis? Dat gaat wel heel moeilijk.
1: Nee, Bouke.
0: Oh, okay.
1: Want Bouke, dat is dan de Nederlandse Elvis...
0: Tribute,
1: zeg ik dat goed?
0: Ja, dat zeg je goed.
1: En dan zat ik te denken, want ik dacht dat ik gehoord had dat hij dan binnenkort nog een keer naar Apeldoorn zou komen. Maar ik zit nou even in de datums te kijken. En
0: is dat niet al geweest?
1: Ja, dat is al geweest. Ja. Dus ik zit nou even in de datums te kijken, want ik dacht dat mijn buurvrouw zei van, oh, daar ga ik binnenkort naartoe. Of eind van het jaar naartoe. Dan kan ze natuurlijk ook ergens anders naartoe gaan. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Veenendaal, Ruffen, Roermond, Steenwijk, Hasselt, Os, Uden, Eindhoven, Scheveningen, Emmen, Doetinchem, Winschoten, Hoorn, Weert, Deventer. Oh, misschien gaat ze wel naar Deventer.
0: Ja.
1: Ja, het zouden wij ook nog kunnen halen om naar Deventer te gaan.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Ja, nee, dat is 29 januari, zijn we weer terug. Zit je daar wel met een gigantische jetlag, maar... Ja, dat maakt niet uit. De Heerlen zie ik nog, Leiden, Schiedam, Amsterdam. Hij gaat ook echt kriskras door heel Nederland, hè?
0: Ja, nou, dat doet hij goed.
1: Ja, nee, en ook hier en daar uitverkocht zie ik Antwerpen. Ik zoek nog heel even verder. Nee, je ding is... Oh, en hij staat ook nog in Las Vegas.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Oh, ja. Doe maar.
1: Oh.
0: Waar in Las Vegas?
1: Ja, het staat gewoon alleen Bouke Las Vegas.
0: Ja, Las Vegas is nogal een grote stad.
1: Ja, nee, ja, dat kan. Hij is even aan het laden. Kan ik daar zo op terugkomen? Dat zou ik inderdaad kunnen. Accept en dinges, alle cookies. Het ziet er wel heel klein uit, dat theater.
0: Nee, ik weet niet welk theater het is.
1: Nee, wacht even. De Westgate.
0: Zegt me helemaal niks.
1: Bouke Rocks Vegas... Doors open at 6 p.m. Westgate Las Vegas Resort and Casino. 3000 Paradise. Dat is het adres.
0: Ja, het ligt achter de strip, dat weet ik nog.
1: Okay.
0: Ik heb hem er even bij gepakt op het internet.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus ja, het ligt er een beetje buiten.
1: Ja, nee, ja, oké. Okay.
0: Maar het is wel Las Vegas.
1: Ja, dus. En dan betaal je heel veel geld voor een kaartje. We hebben nou klaarstaan. Viva Las Vegas. Live at het paard in Den Haag.

0: Ik had nog zin in Jude, omdat... Ach, wat was het ook alweer net?
1: Little Sister en Get Back van Elvis.
0: Dat was weer van Elvis.
1: Ja, en Get Back is dan weer van de Beatles. Maar Bouke is dan weer van Elvis. En we wouden ook nog wat van de Beatles doen.
0: En dan niet de Beatles, maar ik had zin in Hey Jude. Want dat vind ik dan misschien een leukste nummer.
1: Ja.
0: En dit kwam met Tom Jones live in Las Vegas. Dus we zijn even in Las Vegas geweest.
1: Ja, heel ingewikkeld bruggetje, maar hij klopt wel.
0: Hij klopt wel, ja. Wil je er nog een keer terug naartoe naar Las Vegas? Of zeg ik ben er geweest? En...
1: Zou wel leuk vinden, maar dan over een jaar of 20 of zo.
0: Oké, dus niet nu.
1: Nee, dat hoeft van mij niet.
0: En ik zag laatst weer prachtige beelden uit die speer komen. Mm-hmm. Ja, dat zou dan wel bij mij hoog op het lijstje staan.
1: Nou, ik heb ernaast gezeten. Nee, dat hotel
0: weet
1: zat ernaast.
0: Dat weet ik, ja. En je had de Backstreet Boys, hè?
1: Ja.
0: Ja, hadden ze een film erin vertoond dat je van de aarde zeg maar de ruimte ingaat.
1: Oh ja. Dus ja. Die draait ook al heel lang, volgens mij.
0: Ja, maar dat is wel heel spectaculair. Ja, dat als je hem dan toch kan zien, dat soort dingen. Dus ja, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ik had zin even, jij wil een bakje koffie halen. Ik wil even kijken of er buiten nog steeds bloedheet is. Dus we doen even lang nummer.
1: Paul Jong, Come Back and Stay.

0: We moeten meteen door, meteen naar de laatste plaats. Zit ik te kijken als ik het goed heb uitgerekend. En ik schaam me er ook niet voor als ik het niet goed uitreken. Want jij kan ook niet rekenen.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, ik vind deze ook tellen. We gaan dan namelijk uit met Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner. Jam with the Booker T. En dat is een jam. Dus ja, of het live
1: dat
0: is.
1: Dat zou wel live
0: zijn. Jam vind ik ook net zoiets als akoestisch dan. Ja, mooi.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Na de zware aardbeving in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercities uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Govergwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is Lang Leven Lang.

0: Hey. Thanks, y'all.
1: Ha, dan gaan we het even heel ingewikkeld maken. Ik zeg een hele goede avond. Dat zeg ik. Ja, we hadden het goed uitgerekend. Het is een hele goede avond.
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Het is net een paar minuutjes over zes. En een uur geleden had je ook al gehoord dat het een paar minuutjes over zes was.
2: En dat uur daarvoor was het 5 uur.
1: 5 uur, ja. Maar terwijl het toen eigenlijk 4 uur was. Maar we gaan het even heel snel uitleggen. We hebben laatst aan de grote baas gevraagd, Theo Whitlocks. De zomerstop van sport is er. Mm-hmm. En toen zijn wij 2 keer live gegaan. En toen hadden we zoiets van, nou, als we live zijn, dan vinden we het wel leuk om dan een uurtje extra te hebben. Want af en toe doen we opnames. Want jij hebt, als dit wordt uitgezonden, avonddienst gehad.
2: Ja, dat klopt. En ik ben nu net klaar met werk. Als de vrachtwagens op tijd zijn geweest.
1: Ja, dan ben je net op klaar met werk. En we hadden eigenlijk zoiets van, het is, ja, weet je, dan moeten we 3 uur opnemen. En dit en dat en zo en zo. Maar toen hadden we het geniale idee. Want het is nu donderdag. Het is
2: 25 juni, nog net.
1: Nee, nog een handvol seconden na is het 25 juni. Het is, ik kan me aftellen. Het is over een enkele seconde is het 26 juni. Zitten we alweer op de vrijdag. Maar het is zo verstikkend warm geweest de afgelopen dagen. Dat we zoiets hadden van, nou ja, weet je. Wat? Jij hebt toch avonddienst. Jij kan niet slapen. Nee. Ik wil over een uurtje voetballen gaan kijken. En Nederland zelf zal. We hebben hier een airco. Ja, dus we hebben eigenlijk besloten dat we, zolang de zomerstop van sporter is, dat we een uurtje extra doen. Maar dat kwam dan even niet goed uit met wegzet. En dan moesten we weer alles opnieuw opnemen. Want die eerste 2 opnames die je hiervoor hebt gehoord, die 2 uren, die hebben wij vorige week donderdag opgenomen.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: En toen wisten we, dus het is even ingewikkeld, maar het is nu echt 28 juni, zeg ik dat goed?
2: Ja, dat is 28. Ja.
1: Het is een paar minuten over 6 is het.
2: Ja, klopt, ja, helemaal. Klopt, ja. En dit is dan het derde en laatste uurtje van vandaag.
1: En volgende week, dan hebben we ook opname, dan hebben we het goed gemaakt. Dan zitten we
2: dan klopt die helemaal.
1: Ja, anders moesten we alles weer opnieuw op gaan hangen daarom.
2: Ja, we zijn lui.
1: Het is een. We begonnen met de Amerikaanse artiest rapper Wax. En het is Rosanna wat je hoorde. Het nummer verscheen eind 2011 op een mixtape. En het werd een heel groot succes. Niet in de Verenigde Staten. Het bereikte de nummer 1 positie in Oostenrijk. En de top 10 in onder andere Duitsland, Zwitserland en Nederland. En dat is een beetje een freaky nummer over Rosanna. Ja, ach ja. En laten we het daar maar niet over doen. Jij wou de volgende graag hebben, hè?
2: Ja, daar had ik even zin in.
1: Dat mag. En ik zat net even te kijken. Ik heb het verhaal een keer uitgelegd over Leila. Gaan we binnenkort nog wel een keertje doen over die man. En dan zat ik te kijken. We hebben hem al een keer gedraaid, Leila. De lange uitvoering.
2: De nog langere uitvoering
1: van 12 minuten. En die kom ik toen op YouTube tegen, want er was een geweldige drum solo zat daarin. Ik weet niet meer wat er precies aan de hand was, maar hij staat niet meer op Spotify. Oh. Staat wel onder de lijst, maar we hebben hem klaarstaan.
2: Ja, Leila, Eric Clapton.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Toch wel stiekem fijn dat we nog extra opnamen hebben. You made me so very happy. Uit 1975 van The Blood, The Sweat and The Sweat and The Tears. En dat is omdat David Clayton Thomas is overleden. Hij was vooral bekend als de krachtige liedzanger van de band. Bekende nummers zijn, jij kent alleen Heidi Ho.
2: Ja.
1: Spinning Wheels, zijn grootste eigen compositie en een wereldhit uit 1969. You Made Me Very Happy. En When I Die, dat zijn ook grote hits. Even kijken, wij zaten, kwam binnen toen wij bij Duran Duran zaten, hè?
2: Ja.
1: Kunnen we ook nog op terugblikken, was hartstikke leuk.
2: Ja, ja

0: Even nogmaals bedanken.
1: Ja,
0: ik vind die New Blue Moon, vind ik een leuk
1: nummer.
0: New
1: Moon on Monday.
0: Ja, ja, die heb ik nou toegevoegd aan mijn favoriete nummers. Ja, ja, ja. Maar toen kwam binnen dat Clive Davis is overleden. Geen artiest, maar een legendarische muziekproducent en platenbaas. Hij heeft zelf geen nummers gezongen, maar speelde een grote rol bij het ontdekken en begeleiden van artiesten achter enorme hits. Voor nu heb ik klaarstaan. Hebben wij klaarstaan? Dream On van Aerosmith. Daarna moeten we even kijken wat we doen. Want het is, we zitten ook alweer bijna tegen de klok van 6:30 dan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zag dat hij onder andere Born to Run van Bruce Springsteen heeft gedaan. I Will Always Love You van Whitney Houston. Falling van Alicia Keys. Smooth van Santana en Rob Thomas. En Mandy van Barry Manilow. En dat vind ik dan weer een favoriet. Dus Mandy gaat zo meteen ook nog voorbij komen. Ik weet niet of je die dadelijk achter Dream On van Aerosmith draait. Denk het niet.
1: Moeten we even kijken hoe we tijd technisch
0: dat komt. Maar nu in ieder geval heb ik klaarstaan Dream On van Aerosmith. Hebben we.

0: Dus jij kwam thuis en je ouders zeiden, ken jij Pater Mouskouri?
1: Ja. Zo werd ik ontvangen, ja. Afgelopen zondag.
0: Ik vind het wel heel leuk dat je ouders Pater Mouskouri weer kennen.
1: Ja, dat was hun tijd, hè.
0: Oh, dan ben ik al zo oud.
1: Ja, hun zijn ook oud. Je bent niet de enige die oud is.
0: Ja, nee. Dus jij komt dadelijk thuis van je zondagdienst en dan zeggen ze, vinden jullie mij oud? Ja,
1: oh, dat weten ze hoor. Dat is al bekend.
0: Ja, ik zit nou even te kijken. Ik weet dat we eigenlijk naar het album van de week moeten gaan. Ja, het eerste album, dat is alweer het 91 van Pater Mouskouri.
1: Ja, dat is hele tijd geleden.
0: Vooral dat roodkapje vind ik leuk. Maar daar heb ik geen live uitvoering van. Ik ga nog gewoon een keer op YouTube zoeken of ik daar een lang dingen zou. Ik vind het gewoon een prachtig nummer. Want het album van de week, dat is van IOS. IOS.
1: Ja, is ook schitterend.
0: Is geweldig schitterend. Investigations van The Dire Straits. En Private Investigations. Hey, het woord komt er in één keer goed uit.
1: Ja, goed gedaan.
0: Goed, ja, ik moet toch vaker in de zon gaan verbranden en te weinig gaan drinken enzovoort. Ja, ik vind het sowieso een mooi nummer van de Dire Straits.
1: Ja, absoluut.
0: Zullen we het maar niks zeggen en het intro en het nummer vanzelf laten spreken?
1: Heel goed plan.

investigation.

0: vind hem wel. Ja, sommige nummers lopen meteen af, hè?
1: Ja,
0: ja, dat is zonde. Ja, verkeerd gemixt. Live in Detroit, Michigan, 1975 opgenomen. Bob Seger en Traveling Man. En hij zat, ik vind het dan leuk tegenwoordig bij Spotify. Dan heb je de, ik heb altijd de shuffle op staan. Mm-hmm. Maar dan kun je er ook nog een knopje verder in drukken dat hij dan nummers ziet.
1: Smart shuffle.
0: De smart shuffle. Dan krijg je nummers die je, waarvan hij denkt dat zal je waarschijnlijk leuk vinden.
1: Ja, dat is dan gebaseerd op wat jij allemaal luistert. En dan van, nou, dit valt er ook wel een beetje in. Zo, ja, zo
0: ja,
1: ongeveer.
0: Ja, ja. Dus als je, dus, en dan heb je de pech als je dan aan het voorwerken bent voor dit programma. En je bent 5 keer André Hazes aan het luisteren. Welk nummer leuk is dat je dan op een gegeven moment André Hazes heel. Nee, maar deze is aan het erin. Ik denk, ach, het klonk bekend voor. Maar het stond nog niet bij mijn favoriete nummer. Traveling Man van Bob Seger. We hadden het net over...
1: Clive Davis.
0: Die is overleden en... hij heeft met Bruce Springsteen heeft hij gewerkt.
1: Ja,
0: en hij heeft met Ray Parker Jr. gewerkt. Die kennen we allemaal van Ghostbusters.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook nog daarvoor in een band gezeten. En die band, dat was...
1: Radio. Met een... Y erin?
0: Ja, radio. Ja, radio.
1: Ja.
0: Dio, ja, ja. En daar hebben we niks live van. Maar om dat toch een beetje te combineren... hebben we, en die is maar heel kort... want ik had ergens wat anders nummer klaarstaan, die doe je na. Namelijk
1: Bruce Springsteen met zijn versie van Ghostbusters.

Now I put my little thing on. Yeah.

0: Empire State of Mind van Alicia Keys.
1: Want die ene man die had net ook inderdaad... Ik kom even, het is gewoon later. Clive Davis. Die had ook met Alicia Keys samengewerkt.
0: Ja,
1: alleen
0: ook,
1: dat nummer van...
0: producer.
1: Maar dat nummer van Alicia Keys vonden wij niet leuk.
0: Niet leuk.
1: Valling was dat. Ik vind hem wel leuk, maar jij vond hem minder.
0: Wow, ik heb er geen hekel aan.
1: Oh ja, maar je vond
0: maar
1: deze leuk.
0: Deze leuk.
1: Ja, nee, daarom. Ja. Het is laat, hè, lieve mensen. Het is 10 voor 1 is het inmiddels. Ja, ja, ik vind het toch alleen leuk een keer te zeggen dat wij hier om 10 voor 1 in de studio zitten.
0: Ja, dus ik denk dat er heel weinig collega's zijn die dat kunnen zeggen.
1: Ja, dat weet je niet. En als wij een oven hadden gehad beneden, dan had ik mijn sperhebbetjes meegenomen. En dan had ik die lekker in de oven gedaan. Dan was ik hier in de studio voetballen gaan kijken. Ja. Het is hier echt...
0: het is hier heerlijk, met airco aan. Heerlijk.
1: Daarom. Hey, bedankt weer voor de gezelligheid op deze late avond.
0: Ja, jij ook.
1: Ze moest wel om lachen, want we hebben er allebei niks mee. Maar we zeiden, we kwamen een heel kort nummer van Madonna tegen. En toen zeiden we, zullen we dat maar doen? Dan hebben we eindelijk een keer Madonna gedraaid. En het is niet langer dan 2 minuten. Korte uitvoering van de MDNA-tour van Madonna. Dit is Papa Don't Preach.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken zwemmen de man in het Paterswoldse meer bij Haren, en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten.

Ondanks een 60-daags staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfaren en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Een openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi, hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast en zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Rijf en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zo ze bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Mumadia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Guimarães, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadfeest van Guimarães, de stad die zij stichtte. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dancas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty, dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eta Gunnmarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George Fenton en Urt. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar ook veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vroegelaand is van V. Boekhart. En hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We Are The Champions, gespeeld hier door de Midwest Winds, onder leiding van Peter Kleine Schaars. We Are The Champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wens. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de derde verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het vierde ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren, en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten.

0: Ondanks een 60-daags staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur speciaal voor Bumische en Merische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. En het thema van dit uur is klein aber fijn. Wij stellen u blaaskapellen voor in kleine bezetting. Want vooral deze eeuw zijn de kleine kapellen als paddenstoelen uit de grond gekomen. En er zijn ook zelfs heel veel werken gearrangeerd voor kleine blaasmuziek. Formaties, zoals u onder andere de zeer bekende oude Sousa-marsen heeft kunnen horen. Oorspronkelijk voor grote orkesten, maar hier in de formatie voor een klein orkest, gespeeld door Echt Böhmisch. En we gaan die kapel eens even aan u voorstellen. Echt Böhmisch is een blaaskapel uit Oostenrijk. De groep bestaat uit 7 volbloedmuzikanten, samengesteld uit muziekstudenten, militaire muziek, beroepsmuzikanten en muziekdocenten. Opgericht in 2012. En wat hen verbindt is de passie voor de Böhmische en Merische blaasmuziek en uitstapjes naar moderne repertoire in brassarrangementen. En we vervolgen met blaaskapel Fino Sanka. Een 6-mans blaaskapel die voornamelijk Tsjechische muziek speelt, af en toe aangevuld met een trio uit Friesland die de zangtitels verzorgt. Hun voorbeeld is blaaskapel Setska van Jozef Konechny uit Tsjechië. En deze formatie is in 1995 ontstaan en daarmee waren zij de eerste kapel die op deze wijze de Tsjechische muziek op Nederlandse podia liet horen. De leden zijn afkomstig uit de regio Lochem, Badmen en Laren. En van hen laat ik horen Splenina Prani van Antonin Pesja. Dat betekent zoiets als vervulde wensen. En dat is ook de titel van hun laatste cd. Luister naar Fino Sanka met als zangbegeleiding dat trio uit Friesland.

Ja, een heel mooi vocaal einde, gezongen door Dirk, Annelies en Rita. Die Salander, die bestaat uit 7 liefhebbers van de Beumische blaasmuziek die elkaar hebben gevonden in de kleine kapel Die Salander, die zij dus hebben opgericht. Hun repertoire bestaat uit

Ummische klassiekers, nieuwe werken, solo's en af en toe uitstapjes naar lichte muziek. Van hen heb ik op het repertoire staan Mensano in Corporo Sano van Geert Sprik.

Een vastbras, dat is een viermansformatie met kopinstrumenten in hun handen. Opgericht in 2001. Tijdens hun concerten spelen ze zonder notenstandaard. Hun muziek wordt uitsluitend gespeeld met gevoel. Naast polka's en walsen staan ook hits uit andere genres op hun repertoire. Zoals deze hit Bese me mucho, wat betekent kus me veel, van Consuela Fezalgues, gearrangeerd voor vastbras.

De Slenker, dat is een vijfkoppige braskapel uit het Beiers, Zuid-Duitsland. Hun motto, de mooie dingen van het leven zie je vaak niet direct, maar pas dan als je een omweg maakt, alzo een Slenker macht. De muzikanten komen uit gerenommeerde kapellen en keren met hun Slenker terug waar ze ooit zijn begonnen, in Zwitserhaus. Van hen laat ik horen Niederbayerischer Jodler und Walzer, compositie van Christian Heuglauer, hier dus gespeeld door Die Slenkerer.

Een zoutbras, dat is een zevenkoppige braskapel uit Zuid-Tirol, Italië. Hun repertoire kent geen grenzen en is niet in een laadje te stoppen. Hun blaasmuziek bevat dan vele facetten. Op hun repertoire ook eigen composities. En de kapel bestaat inmiddels 10 jaar. En op zaterdag 12 september staat Zoutbras op het podium Am Sparkezaal, Dinxperloerstraße 342. En dat is net over de Nederlands-Duitse grens nabij Bocholt. En de Sparkenmuzikanten vieren in dat weekend van 12 en 13 september hun 50-jarig jubileum met medewerking van Zoutbras, het fanfareorkest Juliana uit Uddel, ja, Uddel hier bij Apeldoorn, en de Blechbulten uit Duitsland. En het programma op zaterdag begint om 2 uur. En ik heb uitgekozen van het album Daarom Blaasmuziek van Zoutbras bij Mosinger, een compositie van Marcus Overauch, arrangement van Sebastian Hooglauer.

En wilt u meer weten over dit concert van Zoutbras op in september? Neem dan contact op met Gerard Hop. En te bereiken via contact@amusante.info. Hij zit in de organisatie van...

Juliana uit Uddel en kan u de nodige informatie verstrekken. De volgende kapel, dat is Eine Kleine Dorfmuziek, opgericht in 2008. Het is een gerenommeerde groep uit het Zuid-Burgenland in Oostenrijk en staat bekend om haar eerlijke, ambachtelijke muziekstijl. En het motto is, zo wees früher bij ons daheim war. Pure Oostenrijkse blaasmuziek met karakter en charme. En de kapel bestaat uit 7 muzikanten, drum- en koperinstrumenten. De Oostenrijkse blaasmuziekformatie Eine Kleine Dorfmuziek, die geeft op zondag 8 november een exclusief concert in het Cultuurhuis de Borg in Babberich. Dat is nabij Zevenaar. Het programma start om 13:30... met een speciaal voorprogramma van de bekende Isertalen muzikanten uit de Reden. En wat kunt u verwachten? Muziekstijl, authentieke, ambachtelijke Oostenrijkse blaasmuziek en Egeländerstijl uit het Zuid-Burgenland. En de programmeren een eenmalig gezamenlijke optreden met de Nederlandse Isertalen muzikanten. Voor tickets en info kijk op de website www.isertalenmuzikanten.nl. Dus zondag 8 november in Babberich. En van de kleine dorfmuziek laat ik een potpourri horen met heel veel evergreens uit de Böhmische blaasmuziek. Luister naar Eine Kleine Dorfmuziek.

Jongen, dat was bijna een heel Egelander concert samengevat in arrangement voor kleine dorpmuziek in 8 minuten. Live beleven, dus in november in Babberich. Petrol Chicon Scène Aargau 6 is opgericht in 2006, dus 20 jaar geleden. En het is een 7-mansformatie uit het Aargau, onder leiding van Bertolt Schiek. 6 koperinstrumenten en een drum. En Bertolt Schiek was van 1994 tot 1999 muzikant bij de legendarische blaaskapel van Ernst Mos. Nadien heeft hij bij verschillende formaties gespeeld en uiteindelijk in 2006 zijn wens vervuld in eigen kapel op te richten, in kleine bezetting. Eigen composities en arrangementen in blaasmuziek van veelzijdige muziekstijlen staan op zijn repertoire. Luister naar de Maxi Polka, hier dus gespeeld door Bertolt Schiek en Aargau 6, en staat op hun laatste album Maxi Blaasmuziek van Feinsten.

De Innsbrucker Beumissen, dat is een gerenommeerd zevenkoppige blaasmuziekensemble uit Innsbruck, Oostenrijk. Opgericht door slagwerker Norbert Rabanza. En ze staan wereldbekend om hun authentieke Tsjechische Beumische blaasmuziek, polka's en walsen. En de vaste bezetting bestaat uit professionele muzikanten die hun sporen in de klassieke muziek en blaasmuziek hebben verdiend. En zij staan al vele jaren op het podium. Volgens mij al vanaf 1994 of zo. Ik heb ze al minstens een keer of 20 live gehoord. En ik hoop dat ze toch... We zijn ook verschillende keren in Nederland geweest. En ik hoop toch echt dat ze nog ooit eens een keer weer terugkomen in Nederland. Ik heb van die getrouwd. Ik heb getraumd van die. Dat is een compositie van Helmut Faber. Arrangement van Manfred Kraatwol. En dat staat op hun onlangs verschenen nieuwste CD Sternenbilder. Luister naar die Innsbrucker Böhmische.

De Eagle en de Zes, dat is een populaire Duitse blaaskapel met de Eagle en de muziek. De naam is iets wat misleidend, want de groep bestaat uit 7 personen. 6 muzikanten en een vaste slagwerker. De groep staat bekend om een energieke, frisse en eeuwig jonge interpretatie van de traditionele Böhmische en Egelander blaasmuziek. Volksmuziek uit de regio Bohemen en Tsjechië. Enkele specifieke kenmerken van de Egelander 6 zijn: geen dirigent. Ze spelen zonder dirigent. In plaats daarvan zit de drummer en zanger Timo Goos in het midden om het ritme en de leiding te geven. Het repertoire? Ze spelen klassiekers en eigen nummers in de stijl van bekende Egelander orkesten, zoals die van Ernst Mosch. En ik heb van hun uitgezocht Böhmisch im Blut, met zang van Michel Kloosterman, hier dus gespeeld door die Egelander 6.

De Van Berg, dat is een bekende Tiroler blaaskapel en tanzelmuziekgroep uit Oostenrijk. Ze staan bekend om hun authentieke instrumentale blaasmuziek. En ze hebben verschillende titels uitgebracht op bladmuziek. 6 muzikanten, 4 koperblazers, een drummer en een harmonica-speler. En ze hebben ook een verzamelheftje uitgebracht, wat beschikbaar is, dus speciaal gearrangeerd voor kleine kapel, maar ook speelbaar zonder klarinet of flugelhorn. Ik heb van hen uitgezocht Und Auf Geht's, ook de naam van hun album, van Engelbert Wörnle, hier gespeeld door De Van Berg.

Een Quattro Poli, dat is een zevenkoppig professioneel blaasmuziekgezelschap afkomstig uit de Allgäuer Alpen in Duitsland. En ondanks hun naam gestart als kwartet, spelen ze inmiddels in een bezetting van 7 muzikanten om een breder repertoire te kunnen brengen. Kopen instrumenten en slagwerk. De kapel staat bekend om de volgende kenmerken. De muziekstijl. Ze combineren traditionele blaasmuziek zoals Egeländer en Moravische blaasmuziek met groovy, moderne klanken en eigenzinnige arrangementen. En bezetting? De groep bestaat uit conservatoriumgeschoolde en zeer ervaren muzikanten. En enkele jaren geleden waren ze te gast als dubbelconcert van de IJzertalen muzikanten in Duiven. Ik heb van hen uitgezocht Allerhand Polka van Florian Wolf. Arrangement is van Alexander Plugger. En het staat op hun album Allerhand van Marsbus Funk, hier gespeeld door Quattro Poli.

Kapelle Zoezo, dat is een zesmansformatie met vier koperblazers, een slagwerker en een gitarist. Uitkomstig uit de Alpenlanden, Duitsland, Oostenrijk. Zij verzorgen tanzelmuziek, hip-hop, zang, beatbox. En een uitstapje naar klassieke muziek is ook mogelijk. En verder zijn zij steeds bezig creatief te zijn en verder te ontwikkelen. En zij staan nog regelmatig op het podium. Hun albums, dat zijn albums die ze als live muziek hebben opgenomen. En ik heb van hen uitgezocht Zo en Zo Polka van Stefan Huber. Hier dus gespeeld door Kapelle Zo en Zo.

Kijk eens aan, groot applaus voor ons. En dan komt onze eindtune alweer aan, want de uitzending zit er weer op. Bedankt voor het inschakelen. Het thema was Klein Abba Fijn. We hebben aan u plaatsmuziekformaties in klein formaat voorgesteld. Kijk op onze website amusante.info voor de playlist. En op www.polkafest.nl, want dan weet u waar de muziek draait. Techniek, jij weer bedankt voor de ondersteuning. En luisteraars, bedankt voor het inschakelen. En we wensen u een hele fijne week. En tot de volgende keer. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en

0: wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Apeldoorn Klassiek.
2: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met James Barber, een vioolconcert, het Allegro. En het wordt gespeeld door Joshua Bell en het Baltimore Symphonie Orkest.

Samuel Barber is geboren in 1910 en overleed 1981. Het was een Amerikaanse componist, pianist. En hij speelde de bariton en hij gaf ook les op de conservatoria. Hij heeft over de hele wereld gespeeld natuurlijk. En zijn muziek is ook beïnvloed door de modernere muziek. En hij heeft een Pulitzerprijs voor muziek gewonnen, zelfs 2 keer. Hij heeft ook opera's geschreven en ook het Agnus Dei. Het is een veelzijdige componist. We gaan naar John Batiste. Hij is geboren in 1986. Het is een Amerikaanse zanger, songwriter, muzikant, bandleider en tv-persoonlijkheid. Hij heeft heel veel jazz gespeeld ook. Samen met Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson. Nou, noem het maar op. En hij speelt prachtig piano ook. En hij heeft ook klassieke muziek gecomponeerd. Het is ook de muziekdirecteur van The Atlantic. Dat is een tijdschrift. En de creatief directeur van het Nationaal Jazz Museum in Haarlem. Nou, wat dat betreft is het een veelzijdig iemand. En ik las net dat hij 10 juli ook een concert geeft in Rotterdam. Nou, als u daar naartoe kan en u vindt het niet te ver weg, dan is het echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. En wij gaan luisteren naar de Gospel Andante. En het is uitgegeven op zijn album Black Mozart.

Ja, een prachtig arrangement. Je kan wel horen dat hij ook een jazzpianist is. We gaan naar Nobuo Uematsu. Het is Japans, dus ik moest er heel eventjes goed naar kijken. En dat is een Japanse componist van muziek voor videospellen en Japanse animatiefilms. En hij is vooral wereldberoemd geworden door zijn composities voor de reeks Final Fantasy videospellen van het bedrijf Square Enix. Nou, dat zegt mij niet zoveel, maar u misschien wel. Hij leerde op hele jonge leeftijd de gitaar en piano te bespelen en door zich te verdiepen in bladmuziek. Hij heeft nooit een formele muziekopleiding gevolgd. En zijn muziekcarrière begon toen hij door een medewerker van het toenmalige Squaresoft werd gevraagd muziek te schrijven voor het PC-spel Blasty. En wij gaan luisteren naar Heart of Ice, Frozen Tears. En dat wordt begeleid door het Londen Symfonie Orkest.

Ja, dat is sfeervolle muziek. En je kan er een beetje bij wegdromen. En dan gaan we eens eventjes naar de agenda. Duurt nog een tijdje, maar 18 september... dan is er in Orpheus een tango-opera van Maria de Buenos Aires. En dat keert na jaren eindelijk terug naar Nederland. En dan meteen in een gloednieuwe gedaante. Het Nederlands saxofoonoctet mocht als eerste Nederlandse ensemble van Piazzolla's erfgenamen het werk bewerken voor 8 saxofoons. Zang, bandoneon, piano en percussie. Ook te zien zijn de mezzo-sopraan Karin Strobos en bariton Berend Eickhout, de Argentijnse tangomeesters en het vermaarde tango-duo Ezequiel Paludo en Geraldine Rojas. Het is een tango-opera en het vertelt het verhaal van Maria, de koningin van de tango, wie zangstem en dansgave alles en iedereen in haar ban trekt. Wanneer de rijken van de stad haar talent puur commercieel willen uitbuiten, grijpt de idealistische duende in met alle gevolgen van dien. Piazzolla en librettist Horacio Ferrer schreven een werk vol emotie en melancholie, maar ook van moed, hoop en bezieling, als een hartstochtelijk pleidooi voor leven vanuit de ziel en niet vanuit de portemonnee. Het Nederlandse saxofoonoctet is een uniek ensemble dat klassiek en hedendaagse muziek combineert. En voor deze opera verzamelde het octet een uitzonderlijke cast. We gaan wel luisteren naar het Nederlands saxofoonoctet, maar dan met een klassiek nummer van Bach naar Bartok. MUZIEK

Ja, dat saxofoonoctet, dat is een veelzijdig octet. En ze spelen ook prachtig klassieke muziek, maar ongetwijfeld ook prachtige tango-muziek. Dus noteert u alvast 18 september in uw agenda. Dan kunt u van dit octet genieten. En dan met de tango-opera Maria de Buenos Aires.

U luisterde zojuist naar een klarinetconcert in A majeur, het Adagio. En het werd gespeeld door het Radio Symfonie Orkest uit Wenen, onder leiding van Howard Griffith. En dit klarinetconcert was van Mozart. En dan gaan we naar het Shanghai Ballet met het grootste zwanenmeer ter wereld. En dat keert in 2026 terug naar Theater Orpheus in Apeldoorn. Wederom zal het publiek deze excellente voorstelling omarmen, welke wereldwijd op lovende recensies onthaald werd. Er zijn in de 140-jarige geschiedenis van het Zwanenmeer wel duizenden uitvoeringen van dit meesterwerk van Tchaikovsky opgevoerd. Maar deze versie van de Britse balletmaestro Dirk Dane schittert op eenzame hoogte. Het optreden met maar liefst 48 zwanen in plaats van de gebruikelijke 24 is een buitengewone kwaliteit. En dat maakt deze voorstelling tot een belevenis die zijn weerga niet kent. De beeldschone liefdesvogels vormen betoverende taferelen die in homogene, steeds wisselende formaties transformeren en als Degas-achtige schilderijen aan je voorbij trekken. Ja, dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar de YouTube, dan lijkt het wel een beetje op de schilderijen van Degas. En laat je dus meevoeren door dit wonderschone ballet. Je kan tickets bestellen en zij spelen van 29 september tot 4 oktober in Orpheus. En dat is met Olga Smirnova, Constantin Allen en het Corps de Ballet, het Nederlandse Nationale Ballet.

Nou, dat wordt vast genieten. En u kunt van 29 september dus tot 4 oktober... er zijn een aantal avonden in Orpheus... genieten dus van de Swan Lake, het Zwanenmeer... met Olga Smirnova en Constantin Ellen... en het Nederlands Nationaal Ballet. En dan gaan we nog wat verder in de tijd qua agenda. En dat is 1 november... Twee vrouwelijke grootmeesters bepalen het beeld in dit ijzersterke programma van orkest Fion. Anna Zilkowska, de winnares van de Maestro-competitie 2022, dirigeert. Ha-Jung Choi, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 2022, speelt de cello. En het is een avond vol gevoeligheid en triomf. Anna Zilkowska, die won in 2022 glansrijk de tweede editie van de Maestro-competitie. Een uniek concours voor vrouwelijke dirigenten. Zij is maestra, remaestro, in de kleine suite van de 20e-eeuwse Poolse componist Lutosławski. Dat met zijn folkloristische sfeer heerlijk is om naar te luisteren. En als contrast leidt ze het orkest in de

hoogst romantische vierde symfonie van Tchaikovsky. Een onstuimig werk dat begint als een tragisch noodlot, maar eindigt in triomfantelijke vreugde. En Ha-Yung Choi was dus de overtuigende winnares van de Koningin Elisabeth wedstrijd in 2022. En Choi die speelt het gevoelige en weemoedige celloconcert dat Elgar componeerde met de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog voor ogen. Het is nog steeds een van de meest ontroerende celloconcerten ooit geschreven. En wij gaan luisteren naar Elgar Celloconcert in E mineur, opus 85.

Het volgende nummer wat ik voor u heb uitgezocht is van Mark Kaplan en David Kaplan. En zij spelen een hele langzame adagio van de vioolsonate nummer 3, opus 108 in D mineur. En dat is een vioolsonate van Brahms.

De violist Mark Kaplan en de pianist David Kaplan zijn vader en zoon. En die hebben samen een cd uitgebracht en daarin reflecteren ze op de gezamenlijke luisteruren die ze hadden als vader en zoon. En ze hebben dus die Brahms-sonates op de plaat gebracht. Dat hebben ze nog maar net gedaan, 19 juni 2026. Dus dat is nog maar net uit. En hiermee hebben ze dus een familiegeschiedenis geschreven van een muzikale lijn in hun leven. Ja, en dan nog een familiegeschiedenis. We gaan luisteren naar Christine Balanjas en Margarita Balanjas, twee zussen. En ze spelen respectievelijk de viool en de cello. En we gaan luisteren naar Fern Blossom. En dat is een varen, een veelgebruikte titel in de muziek. En dit is gearrangeerd door Mukta Pavels. En de twee zussen, dat zijn twee internationaal geprezen klassieke muzici uit Letland. De een is geboren in 1990 en de ander in 1993. Dus ze zijn nog heel erg jong. En Christine Balans speelt dus de viool en Margarita is de celliste. En zij is ook tevens een dirigent. En zij is de oprichter en dirigent van het Anonymi Orkest. De zusjes groeiden op in Dobbelen en maakten initieel muziek op straat. Tegenwoordig treden ze regelmatig wereldwijd samen op, zoals bij grote orkesten in Barcelona en Zurich. Ze spelen een divers repertoire, variërend van traditioneel klassiek tot moderne stukken en eigen bewerkingen. En wij gaan dus luisteren naar Fern Blossom.

we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. En we gaan eruit met een prelude, het Andante con Motto. En dat wordt gespeeld door Lucas Debarc op piano samen met het orkest van Parijs. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag en zondagavond. En ja, ik weet niet, het wordt weer warm. Misschien dat er wat regen komt, maar dat hoop ik wel. Voor in ieder geval de tuin. We hebben de langste dag alweer gehad, dus we gaan weer naar de winter. Dat is nog bijna niet voor te stellen. Blijft u vooral luisteren naar Onno met heerlijke lichte muziek. En wie weet daarna misschien sport of nieuws over sport of andere programma's. En gaat u ook naar de website rtvapeldoorn.nl. En natuurlijk naar ons YouTube-kanaal. Daar vindt u allemaal korte items, maar ook hele prachtige tv-programma's. Nogmaals, ik wens u een plezierige zondag. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024... dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me the Night.

0: Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night, een uurtje fijne muziek zo op de zondagavond om het weekend mee af te sluiten. Een avondje muziek dat wij altijd vullen met jazz, soul, funk. En vanavond Latin. Ik dacht, het is mooi weer. We hebben peentjes gezweet en ja, dan moet er gewoon zonnige muziek bij. Dus vandaar. Ja, en waar zijn wij mee begonnen? Met DJ Snake. Dat is een Franse DJ en muziekproducent. Hij is van oorsprong, komt hij uit Algerije. En hij heeft ooit de Radio Disney Music Award gewonnen voor de beste crush song. Maar DJ Snake hoorde u niet alleen. Want op deze plaat werkte ook mee J Balvin. En dat is een Colombiaanse zanger. En hij wordt ook wel de prins van de reggaeton genoemd. En het is misschien wel even te vermelden. J Balvin zegt ons misschien zo niet. Maar dit is wel de best verkopende Latin artiest. Met meer dan 35 miljoen verkochte platen. En tot slot de derde man ook nog mee. Ik heb het over Tyga, dat is een Amerikaanse rapper. Hij is van Vietnamese, Jamaicaanse afkomst. Volgens mij met deze drie heren bij elkaar zijn we de wereld wel rond qua nationaliteiten. En ja, deze rapper die is in 2008 geloof ik, heeft hij zijn allereerste muziek uitgebracht. Ja, wat ik al zei, lekkere Latijns-Amerikaanse muziek. En dan kan Despacito niet ontbreken. En dat wordt natuurlijk gemaakt door Luis Fonsi. Ja, zanger, acteur, komt uit Puerto Rico. En is vooral bekend, of misschien wel doorgebroken hier bij ons, door met dit nummer. Samen met Daddy Yankee. Die, ja, de reggaeton-zanger is. En nou ja, er wordt ook gezegd dat hij de eerste is geweest die deze term heeft gebruikt.
2: Ai.

0: Despacito.
1: Kane Brad Robinson is beter bekend onder zijn artiestennaam Danny Kano, of alleen Kano. En dat is een Britse rapper en acteur. En als je hem in de studio zet samen met Martina La Peligrosa. En dat is een hele populaire Colombiaanse zangeres en actrice uit El Carito. En ze staat bekend om haar unieke muziekstijl, waarin ze traditionele Caribische en Afrikaanse folklore zoals cumbia en champeta combineert met een moderne urban beat. Dan krijgen we Para Perdeme Anti.

We gaan verder in het Caribisch gebied en ik kom uit bij de Dominicaanse Republiek. En hier is Edward Ebello Poe geboren en getogen. En nou, hij staat beter bekend onder zijn artiestennaam El Cata. Ja, en dan hebben we uit Colombia Shakira. Enorme sterrenstatus in Latijns-Amerika. En sinds 2001 brak zij wereldwijd door met het nummer Whenever, Wherever. Ja, en als je die dan twee samenvoegt, dan krijg je

Zo, en die was klaar. Duele el Corazon heb ik als volgende liedje uitgekozen. Dat is een nummer van de Puerto Ricaanse rapper, zanger en platenproducer Wisin. En hij is vooral bekend als lid van het reggaeton duo Wisin en Yandel. En hij staat vooral bekend om zijn unieke en agressieve rapstijl. En dit nummer deed hij, of doet hij samen met Enrique Iglesias, u denk ik wel bekend. Het kwam uit op 18 april 2016 op het nieuwe platenlabel Sony Music Latin. En het nummer is verder geproduceerd door Carlos Pucar en is geschreven door Iglesias zelf. Verder gaat het goed hoor, het is de warmte denk ik. Iglesias zelf samen met de Venezolaanse singer-songwriter Servando Primera.

Danza Kuduro betekent letterlijk dans de Kuduro. En het is de titel van een wereldberoemde Latin hit uit 2010 van Don Omar en Lucienzo. En ja, dat liedje werd tevens gebruikt als titelsong of noem het soundtrack van de film Fast Five. Ja, danza is dans. He, Spaans, ik denk dat u dat wel doorheeft. Maar ja, wat betekent dan Kuduro? Het betekent feest. Maximum temperatuur. Nou, vooralsnog gaan we goed, hè? Is wel passend. Trilling, passie, vreugde en positiviteit. En het is een manier om gevoelens van onderdrukking als volk te uiten door dans, muziek en zang. De stijl is ontstaan in Angola, maar is ondertussen ook razend populair in verschillende Portugees sprekende landen. Ja, en als u naar de Portugese vertaling kijkt, dan zingen de heren hier gewoon over behoorlijke billen.

0: Yannick.
1: Ja, als je vader uit Puerto Rico komt en je moeder uit de Dominicaanse Republiek, en als je 10 jaar oud bent, je verhuist met je ouders naar Obrero, en dat is een barrio in de Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan. Ja, dan kan het niet anders dan dat er een keer die muziek op je pad komt. En in 1990 kwam Nicky Jam, want daar heb ik het over, in contact met reggaeton. En rond 2000 was die al te horen op diverse mixtapes. Ja, en waar zing je dan over? Nou, tot in de vroege uurtjes, zegt hij, oftewel hasta el amanecer.

En dat was hem. Aiseu tepego. Nou, dat, misschien gaat al een lampje branden. Maar dat betekent zoveel van, oh, als ik je te pakken krijg. Het is een nummer uit 2008 en oorspronkelijk geproduceerd door Sharon Aikioli en Antonio Dix. En hoewel de eerste versies van het nummer bekend waren bij het publiek, voornamelijk in het noordoosten van Brazilië, werd de versie die nationaal en internationaal succes werd opgenomen door de sertanejo-zanger Michel Tello, oftewel Nossa.

Retjatame is van prins Royce. Hij is geboren in de Bronx, New York, als zoon van Dominicaanse ouders. En op jonge leeftijd zat hij, jawel, in een koor op de basisschool. Deed hij mee aan talentenjachten en hij begon met schrijven van gedichten en liedjes. Op 19-jarige leeftijd ontmoette hij Andrés Hidalgo. Die werd meteen zijn manager en begeleidde hem richting de Bacachas stijl. Hij tekende bij het label van Sergio George. En ja, de rest is history, zou ik bijna zeggen. In 2011 ontving hij 3 prijzen tijdens de Billboard Latin Music Awards. En zo is hij ook al wel eens genomineerd geweest voor een Latin Grammy voor Best Tropical Fusion.

gaan weer even terug naar Colombia. Naar een veelzijdige muzikant, zanger, songwriter en creatief producer. Ik heb het over Juan Rosero. Hij combineert traditionele en moderne Latijns-Amerikaanse muziek met elkaar. En hij is misschien wel het meest bekend van zijn tracks Colombia, Un Chimba en El Lucho Show. Ja, en die draaien wij dan natuurlijk weer niet. Want ik heb iets anders bedacht voor u vanavond. Todo bien.

Algo Rotto, oftewel iets kapot, iets gebroken, wordt hier bezongen door een muzikantencollectief. Diverse muzici, producers die samenwerken in La

0: Bente Paka. Dat klinkt toch beter dan kom hier? Maar dat is eigenlijk wel de vertaling. Het is het titel van een liedje dat in 2016 werd uitgebracht door niemand minder dan Ricky Martin en Maluma. Ja, Ricky Martin komt natuurlijk uit Puerto Rico. Zanger, wereldwijd bekend. Heeft ook in musicals gestaan en hij heeft meer dan 55 miljoen albums verkocht. Dus dat is denk ik geen hele kleine jongen. En ja, Maluma. Juan Luis Londono Arias is eigenlijk zijn naam, zijn artiestennaam is Maluma. Ik denk dat dat ook beter blijft hangen en wat makkelijker op de plaat past. Hij komt uit Colombia en is een van de best verdienende en meest invloedrijke artiesten in de Latijns-Amerikaanse urban music scene. In zijn thuisland werd hij bekend in 2011. Ja, en daarna brak hij ook door, ik denk wereldwijd in allerlei andere landen.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Met 4 Grammys, 8 Latin Grammys, 29 Nuestro Awards en wereldwijd meer dan 12 miljoen albums verkocht, kun je wel stellen dat Mark Anthony het leven leeft of viert met Vivir Mi Vida.

dat was het alweer. Ja, dat gaat dan toch als een dolle voorbij, zo'n uurtje muziek. Heeft u ook een klein dansje gemaakt? Ik dank u in ieder geval weer hartelijk voor het luisteren. En ik hoop dat u er volgende week weer bij bent. Ik dank onze onvolprezen Theo natuurlijk weer voor de techniek. Dank je wel daarvoor. Ja, en dan rest mij altijd, waar gaan we ermee uit? Nou, met een band uit New York. Ik heb het over Aventura. Zij maken bachata muziek. En ja, kenmerkend is misschien wel die hoge stem van die zanger. En in 2003 braken zij door met een nou, echt een enorme hit. U kent het allemaal en daar gaan wij er natuurlijk ook mee uit. Dans u nog één keertje met mij mee. Ik heb het over Obsession.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl. 1, 2, 3, 4.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.